0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
0: All night long.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits.
2: En geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
0: All night long. Nostalgie.
3: Are you ready?
4: Born ready.

0: Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: Een autogigant met $12 miljoen voor één liedje van Bruce Springsteen op zijn keukentafel. En de boss die gaf een antwoord van slechts 4 woorden. We are music. En daar is de reclamewereld nog niet van bekomen. Straks het volledige verhaal. Nostalgie. Dit is alvast Cool in the Gang.

0: Einde van nostalgie. Ik neem je weer mee achter de schermen van de grote muziekwereld. En wat daar allemaal gebeurt, kom je het komende uur weer te weten.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: In de helft van de 80's, Bruce Springsteen is een van de grootste sterren op aarde. Chrysler-baas Lele Kaka ziet zijn kans en biedt Bruce een duizelingwekkende $12 miljoen om Born in the USA te gebruiken voor hun nieuwe wagens. Voor die tijd een astronomisch bedrag. Springsteens manager die legt het bod voor, maar Bruce die hoeft geen seconde na te denken. Hij geeft een legendarisch kort antwoord. It's not for sale. Bruce weigerde zijn muziek te laten misbruiken als een vrolijke verkoopjingle. Hij wist namelijk wat de meeste mensen toen vergaten. Born in the USA is geen vrolijk volksliedje, maar een protestlied over een verwaarloosde Vietnam-veteraan. Een lied over wanhoop gebruiken om glimmende auto's te verkopen, dat zag Bruce als puur verraad. Ja, Chrysler dacht de ultieme Amerikaanse droom te kopen, maar Bruce bewees dat echte integriteit geen prijskaartje heeft. Hij is niet voor niets de boss. Hij bepaalt zelf wie er met zijn stem vandoor gaat. En dat is nooit de hoogste bieder.

stress voor de Bee Gees. Ja, ze zitten in de studio en met opnames vertrekt hun drummer. En ze vinden natuurlijk geen vervanger. Maar op dat moment veranderen ze de muziekgeschiedenis en zelfs de richtlijnen voor eerste hulp bij ongevallen. Hoe dat gebeurde hoor je in Top 3000 Heroes na Michael Jackson en Redbox.

0: We kijken al volle bak uit naar een zonnig Pinksterweekend. Dus ik laat de zon nu al schitteren in de muziek met R.E.M. en Shiny Happy People. Zo meteen na de Bee Gees.
1: Top 3000 Heroes. Beleef
0: de
1: hits.
0: De zingende broers zitten in 1977 in Frankrijk voor de soundtrack van Saturday Night Fever. Maar dan slaat het noodlot toe. Hun drummer vertrekt halverwege omdat zijn vader is overleden. Geen drummer, geen vervanger te vinden. Om de boel te redden doen de producers, zonder het te beseffen, iets revolutionairs. Ze knippen 2 maten drums uit het nummer Night Fever, plakken de tape letterlijk in een cirkel aan elkaar en creëren zo de eerste iconische drumloop ooit. Om de truc te verbergen zetten ze een fictieve naam op de plaat. Bernard Loupé, een knipoog naar de bekende sessiedrummer Bernard Purdy en het woord loop. Die ene gerecycleerde beat werd de basis voor 3 gigantische wereldhits. Stayin' Alive, More Than a Woman en Barbra Streisand's Woman in Love. Maar het mooiste komt nog. Met exact 103 beats per minute is het ritme van Stayin' Alive de perfecte maatstaf voor hartreanimatie. Wat is begonnen als pure noodgreep in de studio werd de meest winstgevende drumbeat ooit uit de popgeschiedenis. En die loop Die bracht niet alleen de Bee Gees in de hitlijsten. Hij is vandaag ook het ritme tijdens EHBO en reanimatiecursussen. En redt letterlijk levens. Stayin' Alive, ja, die titel, dat kan geen toeval zijn.

Bij Nostalgie hoor je heel het jaar door tussen 6 en 7 de allergrootste hits uit onze top 3000 met Phil Collins en Laura Pausini. En zo meteen een strafverhaal over Prince. Want wist je dat hij ooit voor de rechter werd gedaagd door zijn eigen zus? Ja, de klacht, de artiest zou een hit van haar hebben gepikt. Of ze gelijk kreeg van de rechter, dat kom je zo te weten.

0: Sander en Veronique, hun eerste song. Zometeen, die gaat je al goed wakker maken. Het zijn de stevige gitaren van ZZ Top die klaarstaan met Gimme All Your Lovin'.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: 1987. Prince verovert de hitlijsten met You Got The Look. Maar terwijl de hele wereld danst, bereidt zijn eigen halfzus Lorna Nelson een juridische aanval voor. Ze beweert dat de superster de tekst schaamteloos heeft gepikt van een nummer dat zij eerder had geschreven. Lorna eiste miljoenen en beweerde dat Prince stiekem in haar spullen had gesnuffeld. Ja, de zaak werd bloedserieus en sleepte zich voor tot aan de hoogste rechter. Maar toen die de teksten naast elkaar legde, bleek de claim flinterdun. De rechter oordeelde dat de woorden van Prince uniek waren en dat zijn zus simpelweg probeerde mee te liften op zijn succes. Prince won de zaak glansrijk, maar de familieband, ja, die was voorgoed beschadigd. Hij had dan wel de look, maar zijn zus had vanaf dat moment alleen nog maar een hele zure blik voor hem.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Bijna 6:02, heel goedemorgen. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, jij begint met opvallend nieuws.
2: Over werkdruk, want niet alleen het personeel zelf, ook de werkgevers en de bedrijfsleiders die vinden dat die werkdruk te hoog is. Die steeg opvallend afgelopen jaar, zegt HR-bedrijf Acerta. Komt vooral omdat er te weinig personeel is in veel bedrijven, maar ook omdat mensen al maar vaker extra opdrachten en verantwoordelijkheden krijgen. Dan stijgt die werkdruk en werkgevers vergeten soms ook te vaak dat hun personeel graag variatie heeft in de dingen die ze moeten doen. Dat is belangrijk om zich goed te voelen in een job. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben kletterende ruzie gemaakt over de oorlog in Iran. Amerikaanse media zeggen dat Trump voor meer diplomatie kiest omdat er een nieuw voorstel op tafel ligt om de oorlog te stoppen, terwijl Netanyahu dat juist niet wil. De Israëlische premier reageerde woest toen Trump hem vertelde dat hij de onderhandelingen met Iran een kans wil geven. De VS en Israël zouden al langer niet op een en dezelfde lijn zitten rond die oorlog met Iran. En dan nog voetbal met opnieuw twee rode duivels die een prijs pakken. Yuri Tielemans en Amadou Onana wonnen gisteravond met de ploeg Aston Villa de Europa League. Ze versloegen in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. En Tielemans scoorde een wereldgoal, het eerste doelpunt kort voor de rust. Overwinning van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden, want als de Engelse club vijfde eindigt in de Premier League, dan moet Sint-Truiden geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen naar de poelenfase.
1: Ja, wat een prachtig goal was dat van Yuri Tielemans, jongens.
2: Ik zeg het, de Rode Duivels worden wereldkampioen met al die spelers die prijzen pakken.
1: Ze zijn allemaal zo in vorm, jongens.
3: Nostalgie weer.
2: Behalve Lukaku, maar bon. Goed, eerst brede opklaringen deze namiddag afwisselen het wolkenvelden en zon bij 90 graden aan zee en 23 in het centrum. Morgen schijnt de zon volop met hooguit enkele stapelwolken en maxima tot 28 graden. En ook het weekend wordt zonnig en zomers warm, maxima opnieuw rond die 28 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
4: Veronique en Sander.
1: Een heel erg goede middag. De temperaturen die schieten vandaag al iets hoger de lucht in. Dat betekent dat wij met veel meer goede energie de donderdag beginnen. ZZ Top en Salt en Pepper bijvoorbeeld. Goedemorgen. Ben jij ook al begonnen aan je donderdag? Laat gerust iets van je horen in de Nostalgie-app.

0: Een beetje zout en peper op je donderdagochtend. Let's talk about sex. Goedemorgen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen allemaal. Het is alweer donderdag en het lange weekend staat voor de deur. Sander, ik kan niet wachten.
0: Oeh, die temperatuur die gaat de pan uitswingen.
2: Ja, en die kleren die gaan ook de pan uit.
0: Ja? Ben jij meteen in de zon gaan liggen ook echt?
2: Maar ja, als het zo barbecue weer is en het zwembad ligt open, toch?
0: Als het barbecue weer is, gaat Veronique de Kok zichzelf ook barbecuen eigenlijk.
2: Ja, zoiets. Ja. Nee, ik vind dat gezellig.
0: Maar wel niet vergeten insmeren. Hè?
2: Maar dat ook altijd. Zeer,
0: anders ben je een soort rot kreeftje dat rondkruipt.
2: Ja, ja, ja.
0: Ondertussen is Cookie hier ook al aan het rondhuppelen.
2: Ja, die is al met haar balletjes aan het spelen.
0: In de studio. Maar energie die is er in overvloed. Hè?
2: En energie is er ook bij onze luisteraars. Want kijk maar eens wat voor berichten we allemaal binnenkrijgen.
0: Ja, Christa uit Bekkenvoort stuurt dat ze al klaar wakker is. Goedemorgen, zegt ze. Een fijne donderdag. Een zonnig dagje, geniet er alvast van. Tom uit Belzele is erbij. Goedemorgen, Sander en Vero stuurt die. Ik ben al aan het werk in de haven van Antwerpen. Frederike uit Berlaren is er al bij. Die heeft een drukke dag op het werk op de planning staan. Maar muziek maakt alles veel aangenamer. Frank uit Hoboken die stuurt goedemorgen. Schatjes van patatjes. Dankjewel, liefste Frank. En ook Eddie uit Oost-Vleteren is al wakker. Die is al met de hond aan het wandelen. Stuurt daar een prachtige, prachtige foto van. Tussen de velden en een opkomende zon. Het is echt wel een dag die de belofte van de zon in zich draagt, liever. Onze Bart vertelde net al, tot 23 graden. Heerlijk weer is dat. Een beetje afwisseling voor al die regen die we te verduren hebben gekregen. Zometeen krijg je Berlin met Take My Breath Away. En hoor je een verhaal van Veronique Kok, biecht ze of liegt ze? En dat is wel een goeieke vandaag, denk ik, hè, Vero?
2: Goh, het verhaal van vandaag, als ik daaraan terugdenk, dan krijg ik terug kippenvel.
0: Oké. Okay.
2: Echt waar, als kind ben ik ooit al fietsend in volle paniek gecrashed. En de schuldige daarvan, die had vier poten.
0: Vier poten?
2: Ja.
0: En welke vier dat waren, dat hoor je zo meteen.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Last Frequencies met Are You With Me. Ondertussen leuk berichtje van Annabel. Ze zegt wederom een goeiemorgen. Zalig muziek, zalig weer. Wat moet de mens nog meer hebben? Ah, wel, Annabel, misschien een verhaal van ons Veronique de Kok?
2: Biecht ze.
3: Vader, ik heb gezondigd.
2: Of liegt ze.
4: Oké, het verhaal van vandaag. Wel, als kind was ik doodsbang van vreemde honden. Zeker van die grote honden. Dus toen er ooit eentje achter mij begon te lopen tijdens het fietsen, dan dacht ik echt, Sander, dat mijn laatste uur geslagen was.
1: Ik kan me dat al helemaal inbeelden. Jij dacht dat je in een soort film zat en je achtervolgd werd door een horrorbeest.
4: Ja, zoiets, ja. Maar ja, die komt zo aangelopen. Ken je dat? Dus ik moet trappen, trappen, trappen, alsof ik de Tour de France moest winnen. Ik keek constant ook achterom en ik vergat eigenlijk ook compleet dat er nog een weg voor mij was.
1: Ja.
4: Dus gevolg, je kunt dat raden natuurlijk. Ik tegen volle snelheid tegen de grond. Die fiets half in de struiken. Ik een stuk van mijn tand weg. Die hond die stond mij intussen gewoon echt verbaasd aan te kijken. Want die was natuurlijk ondertussen al tot bij mij geraakt. En die wou eigenlijk alleen maar hallo zeggen. Ik in hysterisch ontwenen. Mijn ouders in paniek als ik met mijn fietsje op mijn hand terug thuis kwam. Zo. En die hond was vooral trots op zijn gratis cardio van de dag.
1: Maar en wanneer is dan de angst voor honden verdwenen? Want je hebt nu zelf...
4: Tot ik er zelf had eigenlijk.
1: Je hebt er drie nu?
4: Ja, maar ik heb er altijd al gehad hoor, sinds mijn 22. Ja.
1: Oké, is dit waar of niet? Biecht ze of liegt ze? Wat denk jij? Laat het weten in de Nostalgie-app.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
13: Promokoken.
14: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
12: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
14: Tartaratata.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
16: Mijn haren omhoog?
15: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
16: Ah ja, dus mijn factuur?
15: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
17: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als ze het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
18: Oh, ik snap er niks van.
19: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
13: Hey Vero, Stack James Cook hier. Er is maar één iemand naast mijn Dorian die 's ochtends lieve woordjes in mijn oor mag fluisteren. En dat zei jij. Sta op met Veronique de Kok. Sta op.

0: Ja, toch wel een beetje een voorproefje op het zonnetje dat vandaag kan piepen, hoor. Bob Marley en de Wailers met Iron Lion Zion. Is Veronique de Kok ooit met haar fiets gevallen en een stuk van haar tand kwijtgeraakt toen ze achtervolgd werd door een hond als kind? Biecht ze of liegt ze? Dat is de vraag vandaag. Peter, die denkt dat het waar is in de nostalgie-app. Ook Frederike denkt dat het verhaal helemaal waar is. Frederike heeft zelf schrik van honden en zou dat ook wel kunnen meemaken. En Christa zegt ja, het zou wel kunnen. Als kind is het beangstigend als er een hond op je afkomt. Ik zeg ja. Ja, er is maar één iemand die het ons gaat vertellen.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Is dit verhaal waar of niet waar? Gelukkig is dit verhaal compleet verzonnen.
3: Oh.
2: Heb ik nooit een tand verloren. Gelukkig heb ik al mijn echte tandjes nog. Ja, moet ik wel eerlijk toegeven, als kind deed ik bij vreemde honden altijd wel spontaan zo een stapje naar achter of zo maken dat ik een grote bocht kon.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ik was niet op mijn gemak met grote honden vroeger.
0: Maar dus, en ook nooit een tand verloren ergens als kind?
2: Ik heb nog altijd mijn echte tandjes.
0: Oké. Okay, ik ben als kind wel melktanden verloren door met een go-kar te rijden en op een betonnen trap te vallen.
2: Auw.
0: In de kleuterklas. En het beste van al, ondertussen is Cookie boos om maken.
2: Cookie is wakker, ja.
0: En ondertussen had de juf mijn mama vergeten bellen. Dus om 4 uur kwam die mij halen van school.
2: Oh, en die schrikt zich een blauwe
0: nap. Ja, en wist wel een paar tanden. Dan kon ze niet zo goed naar lachen.
2: Maar gelukkig melktandjes.
0: Gelukkig wel.
2: Toch?

0: toch? Spandau Ballet met True. Binnen een dikke maand, denk ik, krijgen we heel leuk bezoek hier op Linkeroever in Antwerpen.
1: Leuk bezoek?
0: Weet je al over wie ik het heb?
1: Heb je een beschrijving?
0: Het is een man.
1: Dat is al goed.
0: Het is een man die muziek maakt.
1: Oké, okay, de zanger?
0: Die zeer veel hartjes sneller doet kloppen van heel veel vrouwen.
1: Ah, wacht. Mag ik nog ook doen?
0: Je mag nog ook
1: wacht,
0: doen.
1: Ik ga nog een tip geven. Het is geen Belg.
0: Het is geen Belg?
1: Ja, van over het water.
0: Van over het water.
1: Ja.
0: Mr. Robbie Williams. Ja. Wij gaan daar naartoe, Veronique.
1: Dat zijn we al zeker. Dat zijn mijn agenda.
0: We hebben onze tickets.
1: Ja hoor.
0: Is dat iets, sta je daar nu al zo voor te popelen om die man te zien? Of?
1: Voor die man te zien niet, maar ik vind die muziek wel leuk. En ik denk die sfeer, zeker met iedereen hier van Nostalgie, ik denk dat dat heel tof gaat zijn.
0: We hebben het natuurlijk over Robbie Williams, die op het Live is Live Festival staat. Zometeen gaan we wel even oefenen met Rock DJ. En hebben we ook een ja-nee-vraag uit tafel van Gert.
2: Het weekend van Nostalgie.
3: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie Hit Weekend.
2: Met non-stop de grootste hits
4: en geen getetter.
3: Ook dit weekend bij Nostalgie. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op Pinkstermaandag.
5: Dovi-keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
5: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Rustig. Schat, even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
12: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi, ik had dat wel gevonden.
13: Ja, zeker dat.
14: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
15: Mannekes.
16: Bombi.
15: Ik heb gedroomd.
16: Over?
15: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
17: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
15: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
17: En zondag en maandag?
15: 20% korting op alles.
16: Serieus?
17: Oh,

0: kan veel zeggen over Gloria Estefan, maar niet dat ze niet kan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het zal wel zijn. Goedemorgen op deze donderdag.
1: Man, dan moet ik daarmee werken, jongen. Echt, waar. Ja, laat ons even serieus. We gaan terug naar de tafel van Gert van gisteren. Gaat dat gaan, Sander?
0: Dat gaat zeker gaan. Okay, Elke ochtend gaan we het door op een ja-nee-vraag, natuurlijk.
1: Voilà, inderdaad. Gisteren gaat het over het verkeer. Het Antwerpse ziekenhuis aan de stroom die pleitte er eigenlijk voor om de deelsteps 's nachts te verbieden. De verwondingen die 's nachts opgelopen worden bij die ongevallen zouden naar het schijnt veel ernstiger zijn dan die van overdag. Dus de vraag uit de tafel was, moeten deelsteps 's nachts uitgeschakeld worden, ja of nee? Bij de kijkers van het programma zei gisteren 73% dat het wel moet worden uitgeschakeld. 27% is het daar niet mee eens.
0: Dus dat zijn zo die Limebird, ja. Voi, wat is het allemaal?
1: Die worden heel vaak genomen zo na het uitgaan. Hè?
0: Ja.
1: En dan hebben ze waarschijnlijk iets gedronken. Hè? Dus ik snap het probleem wel.
0: En het zijn vaak heel erge verwondingen. Hè? Want je kan met een fiets vallen, dan ga je misschien 16 per uur. Maar zo'n step gaat toch snel 25 kilometer per uur. Dus ja, wat vind jij? Moeten die deelsteps nu 's nachts uitgeschakeld worden? Is dat een goed idee? Ja of nee? Laat het weten in de Nostalgie-app. Wij gaan er zo meteen over verder. Gisteren zat onder andere kolonel Roger Hoessen aan de tafel van Gert. En ook Lucas Lely. Zij zeiden daar dit over.
2: Ik vind het gewoon een individuele verantwoordelijkheid. Als je 's nachts met je deelstep wil gaan rijden, zet een helm op. Doe kniebeschermers aan of
3: elke. Ja, maar de meesten hebben 's nachts ook een beetje gedronken. Dat heeft er veel.
2: Oké, dat is dus een individuele verantwoordelijkheid.
3: Ja, maar wij dragen als maatschappij natuurlijk allemaal wel een beetje de gevolgen van dat roekeloze gedrag.
4: Misschien kunnen ze erin laten zo'n genat muziekje klinkt op die steps of zoiets. 's Nachts, of zoiets. Een andere manier om het zo
3: soort ontraden.
4: Ontrading. Of belachelijk of zo. Of een stinkende geur of zo 's nachts.
3: Nee, oké. Ja, maar ik denk als ze het horen dat ze het zeker gaan toepassen. Dat
0: kan ook een idee zijn, hè?
1: Een stinkende geur. Maar haal dat.
0: Dat je overal waar je als je op die step dat Enya dan begint te spelen of zo 's nachts. Dan zou niemand dat ooit nog nemen. Ja. Wat vind jij? Dus moeten deelsteps 's nachts uitgeschakeld worden? Ja of nee? Laat het weten in de Nostalgie-app. En na 7 uur gaan we erover verder. Ondertussen hebben we een grote kampvuurhit. Extreme, More Than Words. Oh.

0: gewoon een leuke bandnaam met dit.
1: Zeg het nog eens.
0: Kajagoogoo.
1: Kajagoogoo.
0: Met Too Shy.
1: Is dat een samenrapsel van alles?
0: Ja, ik heb geen flauw idee. Bart van het Nieuws die is er al bij komen staan. Die is nee,
1: ja,
0: aan het knikken.
1: Nee,
2: dat is gewoon een originele naam.
0: Zoals origineel. Bart van Langenhoven.
2: Voilà.
0: Ook origineel is. Ook origineel is.
1: Ja, straks is dat nu, hè, Bart. Want ja. We gaan eerst nog eens...
0: Ja. Ik wil even de vraag naar de tafel van Gert.
1: Ja,
0: nog
1: dat,
0: even in de groep,
1: dat zou ik zeggen.
0: In de groep gooien. Het gaat wat moeilijk vandaag. Deelsteps, moet je die s'nachts verbieden, ja of nee? Dat is de vraag.
1: Dankjewel,
0: waar we zo meteen na 7 uur op doorgaan.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
6: Imoscoop!
5: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Imoscoop, man!
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
11: Onze DJ's live aan het werk zien? Dat kan via Play. Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 6:01. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, opvallende cijfers over de werkdruk in bedrijven.
12: Ja, want niet alleen het personeel zelf, ook de werkgevers en de bedrijfsleiders die vinden dat die werkdruk te hoog is. Die steeg opvallend afgelopen jaar, zegt HR-bedrijf Acerta. Komt vooral omdat er te weinig personeel is in veel bedrijven, maar ook omdat mensen al maar vaker extra opdrachten en verantwoordelijkheden krijgen. En werkgevers vergeten soms ook te vaak dat een personeel graag variatie heeft in de dingen die ze moeten doen. Dat is belangrijk om zich goed te voelen in een job. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben kletterende ruzie gemaakt over de oorlog in Iran. Amerikaanse media zeggen dat Trump voor meer diplomatie kiest omdat er een nieuw voorstel op tafel ligt om de oorlog te stoppen, terwijl Netanyahu dat juist niet wil. De Israëlische premier reageerde woest toen Trump hem vertelde dat hij de onderhandelingen met Iran een kans wil geven. En dan ook voetbal met opnieuw twee rode duivels die een prijs pakken. Yuri Tielemans en Amadou Onana wonnen gisteravond met een Engelse ploeg Aston Villa de Europa League. Ze versloegen in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. En Tielemans scoorde een wereldgoal, het eerste doelpunt net voor de rust. De overwinning van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden van bij ons. Want als de Engelse club vijfde eindigt in de Premier League, moet Sint-Truiden geen play-off spelen in de Europa League. En mag het meteen door naar de poelenfases.
13: Nostalgie weer.
12: Eerst brede opklaringen deze namiddag. Afwisselend wolkenvelden en zon bij 90 graden aan zee tot 23 in het centrum. Morgen schijnt de zon volop met hooguit enkele stapelwolken en maximaal tot 28 graden. Ook het weekend wordt zomers zonnig en warm. Ideaal om met je hond te gaan wandelen. Maxima dit weekend rond de 28, 29 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Het ook zo dat gekrom.
1: Oh, lekkere temperaturen, toch goed.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
11: Veronique en Sander.
1: Goedemorgen, het is al donderdag. Bijna dat weekendgevoel. Nog één klein duwtje en we zijn er, hè. Welkom in onze club met de beste nostalgische muziek. Zet het volume maar wat harder vandaag.

0: cookie zo piepen in de achtergrond?
1: Nee, dat was ook ik.
0: Ah, waar is jij?
1: Ik trok aan de micro.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja, als je wat ouder bent, dan begint dat allemaal zo wat te piepen.
0: Ik dacht dat de knieën waren die kracht.
2: Sta op met Veronique de Kok.
1: Oh, mannetjes toch. Wij gaan eens even terugkijken naar die vragen in de tafel van Gert van gisteren. Hè.
0: Ja, dat is waar. Moeten steps verboden worden? Veronique, je bent het een beetje kwijt vandaag.
1: Ja,
0: hè?
1: Het was laat. Ik had gisteren nog een late opname van een echte job. En ik moest nog terugkeren van Gent. Ik heb echt heel slecht en weinig geslapen. Ik ben echt moe.
0: Maar we sleuren je al erdoor. De leukste ochtendclub van Vlaanderen. Dat komt helemaal goed. Zometeen ook brood met ABC en When Smokey Sings. En natuurlijk met de ja-nee-vraag uit de tafel van Gert. Weet je nog wat de vraag was?
1: Ja, iets over deelsteps. Dat is straks... Misschien wel verboden moeten worden. Dat was een van de vragen. Of je daar pro of tegen bent.
0: Inderdaad. Het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen roept op om die deelsteps 's nachts te verbieden of uit te schakelen. Omdat dan heel erg zware ongevallen gebeuren natuurlijk. Wat is onze mening, Veronique? Jouw bordje in de lucht. Wat zeg jij?
1: Ik zeg ja. Ik zeg ja.
0: Jij zegt duidelijk ja. We moeten die wel verbieden 's nachts. Mm-hmm. Ik zeg nee.
1: Ja, uiteraard zeg jij nee.
0: En onze producer zegt ook
1: nee. Waarom zeg jij nee? Vertel.
0: Allereerst, zeer praktisch. Omdat het wel al eens gebruik. 's nachts.
1: Voilà, 's nachts, dat dacht ik al.
0: Ja, dus na het uitgaan gebruik ik het wel al eens. En ik vind nu verbieden wel zeer drastisch. Blijft wel een beetje je eigen verantwoordelijkheid, vind ik.
1: Ja, maar wacht, dat is weer heel kort door de bocht. Hè. Er gebeuren inderdaad meer van die ongevallen 's nachts. Waarom? Omdat ze net veel meer alcohol hebben gebruikt.
0: Klopt.
1: En wat doen ze dan? Dan rijden ze ook roekelozer. Ze vermijden al eens een rood lichtje. Ze rijden misschien al eens met één hand. Of ze staan er met twee zelfs op. Dus dan is het precies of die regels die gelden 's nachts.
0: Die gelden niet. Ja. Ik snap wat je bedoelt, maar ik blijf dat eigen verantwoordelijkheid vinden.
1: Ja, maar als je gedronken hebt, je weet even goed dat dat is, Sander.
0: Ja, je kan ook roekeloos met een fiets rijden. Je kan ook met twee mannen op een fiets zitten.
1: Ja, maar die gaat niet zo snel als zo'n deelstep, toch?
0: Als je hard trapt, ga je ook snel, hè.
1: Oké, Sander.
0: Ik kan heel hard trappen. In de app zijn de meningen ook wel een beetje verdeeld natuurlijk. Freya Menen bijvoorbeeld zegt, die steps moet je volledig uit het verkeer nemen. Zijn een gevaar op de weg.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Het zijn echt moordwapens.
1: Ja, Jos uit Oud-Turnhout heeft ook een bericht gestuurd. Die zegt, steps moeten gewoon volledig verboden worden. Het is veel te gevaarlijk. En Robert uit Stekenen zegt ook, nee, maar zet wel een beperking op de snelheid. Bijvoorbeeld niet sneller dan stapvoets. Stapvoet, dat is gewoon 5 per uur dan of zo.
0: Ja, dat inderdaad. En ook Robby uit Braschaat, die vindt dat wel een goed idee.
3: Hey Vero en Sander, goedemorgen. Ja, ik dacht eraan misschien van dat niet te verbieden, want er wordt al zoveel verboden de laatste tijd. Maar misschien kan het wel een middel zijn om de snelheid te vertragen, 's avonds of 's nachts, zodat er minder zware ongelukken gebeuren. Of als die gebeuren, dat dat toch tegen een lagere snelheid is.
1: Ja, dat vind ik ook wel een goed idee.
0: Ik denk dat dat eigenlijk wel de ideale oplossing is, toch? Mm-hmm. Dan kan je ze wel nog gebruiken 's nachts.
1: En wel, gaan we dat doorgeven dan?
0: Ja, we zullen dat doorgeven als ons antwoord.
1: Voilà.
0: Dus die snelheid verlagen.
1: Voilà.
0: Heb jij ooit eigenlijk al zo'n step gebruikt, Veronique?
1: Mijn kinderen die hebben dat allebei. Ja, dus ik heb daar wel al eens op gestaan.
0: Maar
1: ik vind dat levensgevaarlijk.
0: Maar nog nooit
1: veel te snel.
0: In Antwerpen zo'n deelstep gebruikt om van A naar B te gaan?
1: Nee.
0: Jij houdt het gewoon bij de benenwagen.
1: Ja.
0: Lekker bij.

0: Het was love at first sight. Heb jij dat al ooit gehad?
1: Love at first sight? Heb ik dat ooit al gehad? Love at first sight. Heb jij dat al gehad?
0: Ja.
1: Echt goed voederen. En...
0: Ja, dat als iemand binnenkomt, dat je denkt, oh, wauw, wat is dat?
1: Ja, dat heb ik wel al eens gehad, maar dat is dan nooit een relatie geworden of zo.
0: Bij mij wel.
1: Ja? Dat is dat sprookjesleven natuurlijk van Veronique de Kok.
0: Ja, ja, zo gaat dat, hè. Maar sprookjes duren nooit lang, hè.
1: Nee, dat... En in elk sprookje zit een heks, dus...
0: Ja, dat was in dat geval nu niet, maar bon. Zwat, het was Kylie Minogue daarnet. Zo.
1: Ja, dat is waar. Love at First Sight heb ik wel gehad met de weerkaarten deze week. Want, ja, tot 30
0: graden.
1: Ja,
0: begin van de week nog niet, hè. Nee. Moet je dat ze voorspellen voor het eind van de week wel.
1: Vandaag is zo'n dubbel dagje, hè, tot 23 graden.
0: Ja, het is friskens begonnen. Het was maar 13 graden vanochtend. Maar het wordt wel tot 23, heb ik horen zeggen van onze Bart. Gaan we dat even eens dubbel checken.
1: Bij Erwin de Weerman, inderdaad. Ja. Krijgen we al een lente-vibe vandaag. Was het bij Erwin de Weerman eigenlijk Love at First Sight toen je hem hoorde?
0: Ik vind die wel een hele toffe stem hebben.
1: Oh, la la la la.
0: Ik heb hem nog niet gezien, dus ik beeld er mij nu zo'n... Ja, ik ga zwijgen. Ja.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Pinkstermaandag.
3: Dovi-keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
9: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
8: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
10: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
8: Doen we wel. Argenta.
10: Zo

0: foto's maken in Mexico.
1: Win for Life. Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Oh, zoveel video's.
3: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
5: En Colruy trakteert.
6: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruy.be.
8: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
9: Lekker.
8: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
9: Zalig, vertel me meer.
8: Dat vind je bij Kreyne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
9: En dat alles op maat van ons budget?
8: Zeker weten, Kreyne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op kreyne.be.
10: Sta op met Veronique de Kok.
11: Jan van Loveren hier en ik heb het even gefactcheckt. Opstaan met Veronique de Kok is echt wel de beste.

0: Dat moet nog wel eens een vrouw geweest zijn, die Eileen. Dexys Midnight Runners met Come On, Eileen. 7:55 ondertussen.
1: Het weer met Erwin.
2: Ja, als we naar buiten kijken, zie ik toch al die zonstralen. Erwin, goedemorgen. Vandaag die eerste dag zonder regen.
3: Hey, goedemorgen. Ja, die eerste dag zonder regen. Het wordt stilletjes aan tijd om de tuinmeubelen en de barbecue van onder het stof te halen. Hè. Ja, de regenwolken die zeggen we met plezier vaarwel, denk ik. En wordt vandaag gewoon vervangen door de zomer. Die begint nog wel voorzichtig met zon en wolken. Hier en daar is er nog wat vorming van nevel en mist. Maar die dikke trui en jas kunnen echt in de kast. Want vanmiddag zon, wolken, temperaturen al tot 2, lokaal tot 23 graden. Dus dat lentegevoel, ja, dat ga je straks echt wel hebben.
2: Oké, 23 graden klinkt als muziek in de oren. Maar ook voor de komende dagen en het weekend had je zelfs 30 graden, durven zeggen, hè?
3: Ja, straf. Morgen begint dat al eigenlijk. Nog meer zon, rustig weer, met niet al te veel wind. Gaat dus ook echt lekker warm aanvoelen bij 5 tot 26 graden. En dan het verlengde Pinksterweekend. Tja, dat wordt pas echt zomer. Hoogzomer, ik kan het niet genoeg benadrukken. Met veel zon, af en toe wel een wolkje, maar het zijn mooie weerwolken bij alsmaar hogere temperaturen. Zaterdag 27, zondag 28 en inderdaad, Veronique, wie weet komt de tropische kaap van 30 graden op maandag in de buurt. Ja, daar bestaat maar één woord voor. Zalig.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Bij slagerijen nu gaan toch alle alarmbellen af van wij moeten die barbecuepakketten...
2: Die gaan heel veel bestellingen hebben.
0: Die barbecuepakketten klaar krijgen. Erwin, ga jij barbecuen dit weekend?
3: Ga ik niet doen, maar ik ga wel profiteren van het warme, lekker weer. Dat zeer zeker.
0: Ik denk dat ik wel een barbecueke...
2: Allemaal, denk ik. Hè?
0: Een barbecueke ga leggen.
2: Ja? Of zijn wij aan het uitnodigen nu?
0: Wel, ik ben aan het kijken. Wanneer ga je, barbecuen, Veronique?
2: Elke dag, denk ik.
0: Op zich, ik kan altijd wel langskomen.
2: Ja, dat dacht ik al.
0: Ik zal dan langs de slagerij gaan. Ik zal het vlees meebrengen.
2: Ah, jij het vlees mee. En wel deal.
0: Dat is een goede verdeling.
1: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: Goedemorgen, 7:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
1: 2 op de 3 tieners worden 24 uur op 24 gevolgd door hun ouders via hun telefoon. Dat blijkt uit de apenstaartjaren. Dat is een tweejaarlijks onderzoek naar het mediagebruik van 6000 Vlaamse jongeren. Via WhatsApp of andere apps weten ouders dan meteen precies waar hun zoon of dochter zit op dat moment. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Het zijn er 14.700, blijkt uit cijfers van het RISIF. Vooral Frankrijk, Spanje en Nederland zijn populair. Een verklaring zit het RISIF niet meteen, maar waarschijnlijk zit er ook heel wat grensarbeiders in die statistieken. En ik weet niet hoe het bij jullie zit of bij onze luisteraars, maar ik kijk elk jaar wel uit naar de eerste Zeeuwse mosselen. Het gaat om die hangcultuurmosselen die aan touw hangen in het water. Die kan je nu al gaan eten in enkele restaurants en ze zijn mooi en lekker vlezig. Opvallend vroeg, 30 mei, maar dat wordt stilaan de norm, zeggen de mosselkwekers. Komt onder meer door het zonlicht, maar vooral door de klimaatverandering. De eerste bodemcultuurmosselen worden op 1 juli verwacht. De kans dat je daar meer voor moet betalen is reëel, want de kwekers hebben het voorbij een jaar meer kosten door hoge brandstofprijzen en stijgende loonkosten. En ik eindig met een leuk wistje datje. Sommige mensen zeggen dat de mosselen op zijn best zijn in de maanden met een R.
0: Ja, dus dat zei mijn oma ook altijd.
2: September, oktober, december.
1: Maar vergeet die bekende volkswijsheid, dat klopt niet. Omdat die komt uit de tijd dat er nog geen gekoeld transport bestond. Toen bedrieven schaaldieren en mosselen snel bij warm zomerweer. Aha. Waardoor ze alleen in de koude herfst- en wintermaanden werden verkocht.
0: Volassen, dat weten we dan ook wel.
2: Hoe hebben jullie liefst de mosselen? Hoe maken jullie ze het liefst klaar?
0: Mogelijke manieren.
1: In eigen nat.
0: Eigen nat is lekker, met witte wijn is lekker, met looksaus is lekker.
2: Ja.
0: En ook in de oven.
1: Gegratineerd zo'n beetje.
0: Gegratineerd. Ja. Oh.
2: Op de barbecue vind ik ze ook heel lekker. Zo'n beetje smoke vind ik ook heel lekker.
0: Dat heb ik nog niet gedaan. Maar ik ben gek van mosselen. Echt, vanaf, als zodra ze er zijn, eet ik dan minstens 1 keer per week.
2: Ja. 1 keer per week?
0: Minstens. Ja, echt waar.
2: En wat eet je erbij? Brood of frietjes?
0: Frietjes, ja.
2: Dat vind ik wel lekker. We gaan moeten kiezen dit weekend. Barbecuen of mosselen?
0: Maar kun je beide doen, hè?
2: Ja. Mosseltjes op de barbecue. Oh, mannetjes.
0: Voilà.
2: Het is 2 over 8.
0: Opgelost.
2: En ik heb er al honger, mannetjes. Dat is ongelooflijk.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: eerste Zeeuwse mosselen zijn er, vertelde Bart net in het nieuws. Het inspireert veel mensen in onze...
1: Ik ben aan het denken voor van de weekend.
0: Ja, wel, inderdaad, het inspireert veel mensen. Dirk die zegt, ik maak ze altijd klaar op de barbecue, heel lekker. Of met curry, maar dat is minder jouw ding.
1: Ja, ik ben niet aan curry. Nee, ja.
0: Ik vind het wel lekker. Katrien van der Ouwera zegt, mosseltjes op de barbecue op wijngaardbladeren.
1: Oh, dat ken ik zelfs ook niet.
0: Dat ken ik ook niet.
1: Goeie tip, ga eens proberen.
0: En ook Katrien doet het met gele currypasta en wat kokosmelk absoluut aan te raden.
1: Lekker.
0: Jessica die stuurt, goedemorgen Vero en Sander. Ik maak altijd mossel natuur, maar ze is wel de enige in huis die dit eet, dus het komt niet veel in huis.
1: Och, ja, maar dat snap ik ook wel. Als niemand anders van het gezin het eet, is dat moeilijk, hè?
0: Jimmy, die kind, die zegt dat weer alle twee. Een barbecue mosseltjes en een papillotje met rode wijn erin. Heel erg lekker.
1: Ook nog niet gedaan, maar klinkt wel goed.
0: En een Eddie van Honste, die zegt mosseltjes in zuur.
1: Ah, nee.
0: Dat is ook met een meug niet.
1: Nee, dat moet ik ook niet hebben.
0: Ik vind een mosseltje natuur, met wat brood.
1: Maar in de oven, gegratineerd.
0: Oké,
1: okay, ja, lekker.
0: We zullen eens mosselfestijnen.
1: Van die goeie vlezigen, die. Oh, lekker. Dat is toch lekker? Oh, Sander, ga ze weer aan andere dingen aan het denken, hè?
0: Ik denk alleen maar aan Diana Ross, want die komt eraan met I'm Coming Out met de Zeeuwse mosselen en daarna de Kreuners.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Vlaanderen, de toekomst is hier.
4: Update beschikbaar.
3: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
4: Update voltooid.
3: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Ook open op zondagnamiddag.
8: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: Allee, jongen, wat is dat?
10: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
11: Goedemorgen, Jacques Vermeijren hier. Na al die jaren in het vak weet ik het zeker. Opstaan met Veronique de Kok is de beste optie die je

0: Dat is nu al 36 jaar dat die Walter Groot als het roept. Ik wil je, Veronique.
1: En hij is er nog altijd niet gevonden, hè?
0: Je blijft zijn berichtje manageren, hè.
1: Goedemorgen, het is 7:15 en we zitten samen midden in die donderdagochtendrush. Tanden poetsen, boterhammen smeren en voor velen natuurlijk ook tijd om de kinderen naar school te brengen. Of je kinderen gaan al alleen op pad, zoals mijn jongste, die zal ook snel gaan vertrekken. Allee, dat hoop ik tenminste.
0: Ja, en u hoorde het daarnet nog in het nieuws bij Bart. 2 op de 3 tieners wordt gevolgd door de ouders, 24/7 via apps.
1: Ik kreeg al meteen een blik van jou, hè.
0: Jij doet dat ook, hè?
1: Ja, ik check dat altijd, dat is automatisme. Ja, ik vind dat belangrijk dat je kan weten, is die veilig vertrokken? Is die op tijd vertrokken? Komt die veilig aan? Ik vind dat belangrijk.
0: Zeker, jij doet hier de ochtendshow.
1: Ja, dus ik ben er 's ochtends niet bij. Hè. Die boterhammen die staan al wel klaar, maar dat is het dan ook. Hè.
0: En hij vertrekt dan zelf naar school en hij fietst ook alleen naar school. Hè?
1: Hij fietst alleen naar school. Ik

0: hoop dan dat hij af en toe eens met vriendjes fietst. Want die zitten allemaal in dezelfde school daar. Dus ja, ik hou het toch een klein beetje in het oog.
1: Ja, want we hadden straks al ook even over het verkeer. Door de vraag uit de tafel van Gert over deelsteps in het verkeer. Mm-hmm. Toch ook wel moeilijk. Ik heb zelf geen kinderen, Veronique. Mm-hmm. De stress om je kind in het verkeer te sturen.
0: Ja, die veiligheid, dat is ook belangrijk.
1: Kan je dat beschrijven? Hoe voelt het om jouw kind in zo'n... Ja,
0: dat is een beetje loslaten. Hè? Want ik weet, voor we met de ochtendshow begonnen en hij naar het eerste middelbaar vertrok, hè, dus in augustus, gingen we het parcours al eens oefenen met de fiets. Ik vond dat echt... pas op, de auto, rem, pal, kijk links, kijk rechts. Oh, ik vond dat vreselijk. Maar dan toch in de hoop, in de veronderstelling van ja, nu moet die kerel dat alleen gaan doen. Hè? Dus we hebben die route een aantal keer gedaan en met die fietsen ook. En natuurlijk in die ochtendspits heel veel auto's ook op datzelfde moment. Dus ik vind dat toch wel telkens met een bang hartje afwachten.
1: En hij rijdt ook altijd met een fluovestje en een helm. Hè?
0: Sowieso. Dat is echt waar.
1: Daar wordt niet over gediscussieerd.
0: Dat is geen stof voor discussie. Nee, daar sta ik op.
1: Ja, ik vind het toch... Mocht ik ooit zelf kinderen hebben...
0: Maar jij gaat net hetzelfde zijn, ik ken u.
1: Ik zou ze niet durven laten gaan. Ik vind dat zo eng,
0: dat
1: verkeer.
0: Is een moment, middelbaar, moet je toch een klein beetje die vleugels... Klein beetje dan, hè.
1: En toch wel blijven oppassen, naar links, naar rechts kijken.
0: Ja, maar ik heb het erin gepompt. Het is te hopen dat het is blijven hangen, hè. Ja, dat is het enige dat je kan hopen, hè.
1: Ja, dat is te hopen. Het blijft wel iets moeilijk, hè. Het verkeer en die kinderen daarin in loslaten.
0: Ja.
1: Vraag me af hoe anderen dat aanpakken. Hoe probeer jij zo de verkeersregels wel wat duidelijk te maken aan je kind? En hoe ga je om met die stress?
0: Ja. Ja.
1: Als dat manneke daar zit.
0: Je zit daar eigenlijk 24/7 mee bezig.
1: Ben je zoals Veronique, rij je daar ook achter en volg je het met een appje?
0: Pas op, er zijn soms momenten geweest toen ik nog niet voor de radio werkte en die ging met de fiets naar de lagere school, dat ik die volgde met de auto.
1: Stiekem?
0: Ja.
1: Om te weten of alles...
0: Echt waar. En dan was ik eens ene keer zo een andere bocht gepakt en ik stond geparkeerd voor school en hij komt daar met de fiets en dan zo een blik van, wat doe jij hier? Zeg, ik heb nog een drinkenbus bij. Moet jij nog iets drinken, jongen?
1: Oh, prachtig, controle. Maar ja, het is uit liefde, hè. Het is uit liefde.
0: Ja, sorry, hè.
1: Dat is...
0: Ik zei, moe, kloek, hè. I know.

0: Thijs vindt dat echt een toffe plaat nog altijd, zeg maar vroeger.
1: Mercy van ons Duffy uit 2008.
0: Goed, hè?
1: Ondertussen, mensen die jou wel snappen in de app. Veronique ging over de kinderen...
0: Oh, er zijn weer berichtjes binnengekomen.
1: ...die je voor het eerst alleen naar school stuurt. Ja. Andy stuurt als kleutertje hier steeds dezelfde route. Hoe dikwijls je moet zeggen vooruit, kijken, oh, ja, aan de kant.
0: Ah, ja.
1: In middelbaar, dat ze eraf middelbaar ging.
0: Heel herkenbaar.
1: Recreatief gaan fietsen. Maar Anne Leen weet nu wel dat haar dochter het goed doet op de fiets. Dus ja, ze is gerust. Ben jij gerust, Maxou?
0: Oh, ik vind dat een moeilijke. Over zijn fietsprestaties wel, maar je weet nooit wat het andere verkeer doet. Hè. Dat vind ik altijd zo'n beetje...
1: Je hebt dat verkeer niet in de hand, hè?
0: Nee, daarom net.
1: En je
0: of
1: weet
0: iemand
1: het ook
0: die uit zijn oprit komt zo. Ik vind het gevaarlijk.
1: Snap het. Ondertussen stuurt ook Anneleen uit Antwerpen een berichtje dat er exact vandaag iets te doen is in heel Vlaanderen om het verkeer wat beter in kaart te brengen.
0: Okay.
1: Om te weten wat veilige straten zijn, wat onveilige straten zijn, wat drukke straten zijn. Het heet Straatvinken. We bellen haar erover. Zometeen na 8 uur.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Because I Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Zeg, schat.
3: Ja?
2: Waar is die staanlamp naartoe?
3: Ah, die is kapot gegaan.
2: Oei, en onze relax?
3: Ook kapot.
2: Ook kapot.
3: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen.
2: Ja.
3: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
2: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
3: Nee. 1 adres.
2: Oh.
0: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
4: Goedemorgen, het is 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, 2 op de 3 tieners worden 24 uur op 24 gevolgd door hun ouders via hun telefoon.
5: Je spreekt misschien uit eigen ondervinding.
4: Absoluut.
5: Dat blijkt uit de Apenstaartjaren, een tweejaarlijks onderzoek naar het mediagebruik van 6000 Vlaamse jongeren. Via WhatsApp of andere apps weten ouders dan precies waar hun zoon of dochter zit op dat moment. Maar soms is het ook puur praktisch om te weten wanneer ze hun kind precies moeten gaan ophalen met de auto bijvoorbeeld. Verrassend, de tieners zelf vinden dat niet eens zo erg dat hun ouders hen volgen. Alhoewel ze net als iedereen recht hebben op hun privacy. In principe kunnen ze dus weigeren om gevolgd te worden. Alleen is dat in de praktijk uiteraard niet zo evident. Opvallende cijfers over werkdruk in de bedrijven. Want niet alleen het personeel zelf, ook de werkgevers en bedrijfsleiders die vinden dat die werkdruk te hoog is. Die steeg opvallend afgelopen jaar, zegt HR-bedrijf Acerta. Komt vooral omdat er te weinig personeel is in veel bedrijven. Maar ook omdat mensen al maar vaker extra opdrachten en verantwoordelijkheden krijgen. En werkgevers vergeten soms ook te vaak dat hun personeel graag variatie heeft in de dingen die ze moeten doen. Dat is belangrijk om zich goed te voelen in hun job. En dan nog voetbal met opnieuw 2 rode duivels die een prijs pakken. Yuri Tielemans en Amadou Onana die wonnen gisteravond met een ploeg Aston Villa de Europa League. Ze versloegen in de finale Duitse Freiburg met 3-0. En Tielemans scoorde een wereldgoal, het eerste doelpunt kort voor de rust. De overwinning van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Want als de Engelse club 5e eindigt in de Premier League, moet Sint-Truiden geen play-off spelen in de Europa League. En mag het meteen naar de poelenfase.
6: Nostalgie weer.
5: Eerst brede opklaringen. Deze naam afwisselend wolkenvelden en zon bij 16 graden aan zee tot 23 in het centrum. Morgen schijnt de zon volop met hooguit enkele stapelwolken en maxima tot 28 graden. Ook het weekend wordt zomerszonnig en warm. Maxima opnieuw rond 28, 29 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
0: Veronique en Sander.
4: Goedemorgen, het is donderdag en ja hoor, bijna weer lang weekend. De glimlach mag dus vandaag officieel wat groter zijn. Welkom in onze club met de beste muziek. Nog even volhouden en voetjes omhoog.
7: Ja, ondertussen is het iets over 8. Veel mensen die al aan die fietstocht begonnen zijn richting de school, denk ik. Is die van jou
4: al? Ik heb ook al gekeken. Ik denk dat hij vandaag niet met de fiets is, want ik zag dat hij 83 per uur reed. Dus ik denk dat hij met bijpapa in de auto zit.

0: En je zoon luistert mee, Veronique, want...
1: Ja, die heeft al meteen een foto gestuurd vanuit de auto met de papa.
0: Vandaag is hij met de fiets. Maar we hadden het over veilig verkeer en hoe je dat veilig houdt voor de kinderen.
2: Sta op met Veronique de Kok.
0: Ja, toch wel veel reactie in de app.
1: Veel reactie in de app. Is er ook eentje van Anneleen. Goedemorgen, Anneleen.
3: Goedemorgen, Veronique.
1: Hey, je stuurde een berichtje in de app na wat ik vertelde over mijn zoon in het verkeer. Hoe heb jij je kinderen voorbereid voor dat verkeer?
3: Ja, die hebben eigenlijk van kleins af aan altijd meegefietst naar school, zelfs in de kleuterklas al.
1: Op hun eigen fietsje dan?
3: Ja. Er was er altijd een volgende die als achterop moest fietsen.
1: Ja.
3: Dus die moesten al vrij snel zelf fietsen. Maar vanaf dat ze op straat mee fietsten, liet hij die altijd voor mij fietsen.
1: Dat je mee kon kijken.
3: En dan krijg je als ouder eigenlijk wel een goed beeld over hoe dat die... Ja, risico's inschatten, hè.
1: Maar het is
3: zoals jij zegt, het blijft lossen, hè.
1: Ja, het is een beetje loslaten, hè.
0: Ja, en Anneleen...
3: Dat die bijna volwassen zijn, ja.
0: Anneleen, jij stuurde in de app iets over een actie straatvinken. En Veronique en ik, we dachten, wat hebben vogels nu...
1: Ja, ik dacht ook dat daar iets met vogels was.
0: Wat hebben vogels nu met het verkeer te maken? Ik dacht ook dat soort...
1: Dat is folklore of
0: zo. Ja, zo'n suskewiet vinkentellen was. Maar het is iets helemaal anders, Anneleen. Vertel.
3: Ja, het is iets helemaal anders. Straatvinken is eigenlijk een burgeronderzoek, waarbij dat er in heel Vlaanderen burgers in hun eigen straat gaan tellen hoeveel verkeer dat er gedurende een uur voorbij komt.
1: Okay.
3: Hoeveel voetgangers, hoeveel fietsers, hoeveel stepjes, hoeveel auto's, bussen, brommers. En nadien zijn er onderzoekers van verschillende universiteiten die daar...
1: Die dat allemaal in kaart gaan brengen.
3: Ja.
1: Dus het straatvinken is een beetje aanvinken.
3: Aanvinken, dat is het.
1: Ja, ik ben helemaal mee. Zeg, waarom is dat eigenlijk zo belangrijk voor jou om mee te tellen?
3: Oh, ik vind het echt heel belangrijk dat straten leefbaar zijn. Mm-hmm. En als we dat niet een beetje in beeld brengen, hoeveel verkeer dat er doorgedonderd komt in straten, dan weten we het niet en dan kan het beleid daar ook niks aan doen. Dus ik vind dat superbelangrijk. Ook dat burgers zelf meetellen. Het is maar doordat ik dat ben beginnen doen, dat je eigenlijk daar bewust van wordt. Dat je zelf deel uitmaakt van
1: dat snap ik helemaal.
3: De onveiligheid.
1: Gaan wij dat vandaag ook doen, Sander?
0: Het is vandaag tussen 5 en 6 kan je dus meedoen aan het onderzoek. Meer info vind je op straatvinken.be. Anneleen, bedankt alvast om mee te tellen. En zo weten we binnenkort weer welke straten Veronique haar zoon moet ontwijken. Of welke hij wel kan nemen, welke de veilige zijn.
3: Ja, inderdaad.
1: Merci, Anneleen.
3: Dankjewel.
1: Salut. Ja, dag.
0: Ondertussen krijg je nog Bonnie Tyler met It's a Heartache. Ook wat veel mensen hebben, denk ik, als dat kind voor het eerst naar school moet. Alleen een klein beetje hartepijn.
1: Ja.

0: Ook Anne laat nog weten dat de dochter altijd voor haar heeft gefietst. En zo kon ze goed zien wat ze deed.
1: Oh, dat is echt zo teruggecatapulteerd worden 10 jaar geleden zo. Zalig.
0: Dat je zo'n klein manneke voor u zag rijden.
1: Ja, dat ik mijn klein mannen zie. Ja, leuk.
0: Op zijn fietsje voor u. En nu fietst hij al zelf naar school.
1: Ja.
0: Of laat hij zich voeren.
1: Of laat hij zich voeren. Hij heeft dat weer goed gezien. Hè. Goed geregeld, jongen.
0: Slim gezien. Stel, je moet in het verkeer in de ochtend. Je moet met de fiets naar het werk. Je hebt een drukke meeting voor de boeg. Dan is er één ding dat die ochtendrush een beetje beter kan maken. Natuurlijk luisteren naar de leukste ochtendshow van Vlaanderen. Maar ook
1: de Veronique de Mok. Die kan ook helpen als je daar iets uit drinkt. Dat kan één zonnekers maken. Zometeen gaan we daarvoor spelen.
0: Het is wetenschappelijk bewezen dat je ochtend 300% beter wordt als je uit de Veronique de Mok drinkt.
1: Ja, ik weet niet welke analyses dat jij hebt gemaakt. Ja,
0: dat was de studiedienst van de VRT die dat deed. Die hebben nog een onderzoek gedaan en dat is daaruit gekomen.
1: Dus allemaal meedoen, zou ik zeggen.
0: Maar dat hebben ze weggelaten uit de studie. Ja, ze doen dat daar soms dingen weglaten uit de studie. Oh. Wil jij meedoen? Beroemd in 30 seconden zometeen. Stuur dan het woordje mok in de nostalgie app. En misschien kan jij zo een wetenschappelijk bewezen topmok in de wacht slepen.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
6: Die tijdsregistratie bedoelt je?
5: Ja.
6: Daar kan ik u bij helpen.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Horta. Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
9: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
10: Want knock, knock.
9: Who's there?
10: Justin.
9: Justin who?
10: Justin, time to start investing.
9: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
10: Just in time, Adam.
9: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
11: Oh, sfeerverlichting.
12: Olie.
11: Oh ja, schat. Hier, kort.
12: Of anders koolzoombandjes.
11: Oh ja, en latex handschoenen.
12: Oh ja.
13: Heb je geen klantenkaart, meneer?
14: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
13: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
14: Safti.
0: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw.

0: Een portie Italiaans met Eros Ramazzotti, Sebastassi, una canzone. Zo meteen Jermaine Jackson en Pia Zadora met When the Rain Begins to Fall. Hopelijk gebeurt dat niet en kunnen we gewoon het zonnetje bijhouden vandaag.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Ja, we gaan weer spelen. Ik hoop dat ik zo Veronique de Mok ga kunnen weggeven vandaag. En dat ga ik proberen met Ruben uit Vilvoorde. Goedemorgen, Ruben.
3: Goedemorgen, Veronique en Sander.
2: Hey, jij bent software developer. Welke software ben je dan nu aan het ontwikkelen?
3: Ik werk voor de CM, dus wij maken eigenlijk vooral applicaties om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor onze leden. Om
2: ik wou zeggen, dat spelletje ken ik niet.
3: Nee. dus informatie en terugbetalingen en zo, het zo gemakkelijk mogelijk maken. Dat
2: eigenlijk ja, voor de klanten. Oké, dat snap ik.
0: Is dat dan echt een hele dag alleen maar achter de computer zitten, Ruben? Heb je dan geen vierkante ogen als je thuis komt?
3: Er zijn ook af en toe meetings en er is flexibiliteit om een keer een wandeling te gaan maken overdag of zo. Dus ik probeer het wel te balanceren dat ik niet de hele dag achter mijn scherm zit.
2: Ja, oké. Zeg, voor achter dat scherm, zou het misschien wel eens kunnen dat je een leuke mok ernaast kan zetten om af en toe eens wat ontspanning te hebben en lekker te drinken of zo?
0: Dan kan je eens naar Veronique kijken in plaats van naar het scherm. Hè? Dat is ook een
2: goed
0: idee.
2: Dat is misschien ook een soort van ontspanning, hè?
3: Nee, dat fijn zijn.
2: Wel, voordat ik je terug achter de computer stuur, gaan wij spelen. Je kent het, hè? 30 seconden, die krijg je van mij sowieso. Ik ga zo goed en zo snel mogelijk figuren uit die mok omschrijven. En als jij er 3 correct kan raden binnen die 30 seconden, dan is die mok van jou. Dat is duidelijk, hè?
3: Ja, okay. Dat is duidelijk.
2: Ruben, hier gaan we. Een Duits fotomodel, heel hot in de jaren 90. Victoria's Secret ook, Sports Illustrated.
3: Pas.
2: Ah, Heidi Klum. Vlaamse klassieke zangeres, een sopraan, pianisten ook. Heeft meegedaan met de Verraders vorig jaar?
3: Pas.
2: Oh, Astrid Stockman. Dan Vlaams presentator en acteur, Reizen, Kamp,
3: Vlaams.
2: Ja, Tom Vlaams. Ja. Dan prinses van België, kunstenares ook en de buitenechtelijke dochter van Albert. Hoe heet hij?
3: Boel. Delphine Boel.
2: Ja, Delphine Boel. En dan Vlaamse zanger, een ster. Ster-acteur, ster-artiest. Little Moon Rises. Stan.
3: Sorry, ik heb niet goed
2: staan. Stan.
3: Stan van Samang.
0: Ja. Oh, mijn hart.
2: Ja, ik ook. Ik voelde die tijd gaan. Ik denk, kom jong, ik moet even helpen. Maar het is gelukt. Het is gelukt, Ruben. Ze is binnen. Okay, ze komt jouw richting uit.
3: Oké, okay, super. Dankjewel. Voilà.
2: Ik laat je terug achter die computer kruipen. Hè. Salut.
3: Dankjewel.
2: Bye bye.
0: En als we nog eens een terugbetaling bij de CM nodig hebben, dan bellen we meteen naar de Ruben.
1: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee.

0: Goedemorgen, bijna 8:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Zijn er 14.700, blijkt uit cijfers van het RISIF. Vooral Frankrijk, Spanje en Nederland zijn populair. De verklaring zit het RISIF niet meteen, maar waarschijnlijk zitten er ook heel wat grensarbeiders in die statistieken van langdurig zieken. In Italië heeft de aarde vanmorgen gebeefd in de buurt van de stad Napels. De beving had een kracht van 4,4 en was vooral voelbaar in de baai van Napels. Verschillende inwoners werden wakker en renden de straten op, maar voorlopig meldde niemand schade en zijn er ook geen gewonden gevallen. En we blijven in Italië, want in de Giro d'Italia moeten twee van onze wielrenners forfait geven door blessures. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak zijn middenvinger. Hij raakte ook gewond aan zijn arm en elleboog. Tijdens die rit stapte ook Edward Plankaert af gisteren. Zo blijven er nog 12 Belgen over in die Ronde van Italië.
2: Het is nog niet de Ronde van Italië van de Belgen geweest. Ja.
1: Nee, het zit niet meer van de jaar.
2: Arnaud Delis ziek moeten afstappen, nu ook Lennart van Eetveld. Het is te hopen dat ze daar nog een goede pasta eten en toch nog een overwinning kunnen binnenhalen.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Eindelijk kleurt de lucht meer en meer blauw. De regen maakt plaats voor de zon, die vandaag wel nog wordt afgewisseld door wat wolken. Het blijft overal droog en de wind zwakt verder in kracht af bij 22 graden. Deze weersverbetering zet zich de komende dagen gewoon door. Morgen meer zon en warmte bij al 25 graden. En het kan nog beter. Het verlengd weekend is er echt eentje om van te genieten. Veel zon, af en toe een wolkje bij 27 graden en meer.
5: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: Goedemorgen. Gisteren hadden we Rosé van Damme nog aan de lijn. En als je dat gesprek en ook alle andere gesprekken van de Verofoon wil herbeluisteren, wel, dan kan je dat doen in de omgeving van het Nieuwsblad in die app natuurlijk. Hè. Maar de vraag, Sander, is bij wie gaan wij vandaag terechtkomen?
1: Ja, van Rosé van Damme kan je alle kanten uit, denk ik.
0: Ja.
1: Hij vertelde dat hij de afternoon tea van de Botanic nu doet.
0: Ja, en daar passeert ook iedereen. Hè?
1: En wel, daar passeren wel eens wat BV's, denk ik. Dus we komen het straks weten na Billy Joel en Bob Sinclair met Love A Generation.
2: Het weekend van nostalgie.
3: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie Hit Weekend.
2: Met non-stop de grootste hits.
4: En geen getetter.
3: Ook dit weekend bij Nostalgie.
5: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Hallo, goedemorgen. Ik ben Walter de Donder. Ik ga heel graag slapen met Veronique de Kok. Maar ik sta er nog liever mee op.

0: De Verofoon.
1: Goed, tijd voor die Verofoon. Waar gaan we nu belanden? Altijd spannend, hè?
2: Met Omar Sui, goeiedag.
1: Dag Omar Sui, je mag seks officieel. Goedemorgen.
2: Ah, Vero.
1: Hoe is het?
2: Ik had u niet verwacht.
1: Ja, je had mij niet verwacht.
2: Wat een verrassing.
1: Hallo.
2: Heel goed.
1: Je hebt de Verofoon in handen. Deug niet. Hoe is het met u?
2: Heel goed. Het is lekker druk zoals altijd, maar we klagen niet.
1: Ja, Omar, we kennen jou natuurlijk als pleiter, als advocaat. Zijn er zo spannende zaken waar je nu mee bezig bent?
2: Ja, gelukkig wel. Hè. Het is vaak interessant, maar het is ook wel heftig. En we surfen stilletjes aan richting de laatste maand van het gerechtelijk jaar.
1: Ah, ja.
2: Dus dat is traditioneel veel dat samenkomt. Hè. Veel zittingen, dossiers die afgewerkt moeten worden.
1: Ja.
3: Is dat leuk.
2: Dus ja.
3: Omar, werkt dat zoals een schooljaar in gerechtelijk? Dat is in zomer, ligt dat ook allemaal plat?
2: Ja, gek hè. Ja. Gek. Ja, juli en augustus is het gerechtelijke vakantie, zoals dat heet. Dus dan

0: wordt er nauwelijks of niet gepleit, of toch heel weinig. En dan is het vooral reizen, dus dat is wel leuk.
1: Oh, wat een straf, jongen. Oh, zo erg.
0: Ja, dat is erg, hè. It's a hard knock life. Ja, it's a hard knock life.
1: Zeg, en als je zo niet aan het werken bent tijdens het gerechtelijk jaar, wat doe je dan? Wat is zo de vrije tijdsbesteding van Omar? Wat doe je dan?
0: Dat wordt vooral verdeeld tussen mijn twee prachtige dochtertjes, waar ik gelukkig heel veel tijd om mag wijden. Mm-hmm. En ik ben ook wel hard aan het trainen nu. Ik ga volgend jaar deelnemen aan de Marathon des Sables in april.
1: Oh, maar hoe sexy is dat? Een man die aan het trainen voor
0: zo'n... Oh, sexy.
1: Wauw.
0: Dat is vooral zweten en afzien. Ik weet niet wat dat sexy is.
1: Maar dat is net sexy bij een man, toch? Een man die aan zo'n trainen is en zo zweet, dat is toch... Toch?
0: Ja, dat zijn uw woorden. Ik omarm ze maar.
1: Ja, jij gaat dat niet ontkennen.
0: Ik vind zwetende mannen niet zo leuk. Ik vind zwetende mannen niet per se sexy. Ik zelf nu niet.
1: Wow, ik weet
2: in de voetsporen van Tom Waas dan, maar hoe ben je erop gekomen om dat te doen, de Marathon des Sables?
1: Dat is afzien, hè? Onderschat dat niet.
0: Ja, ik heb natuurlijk 2 jaar geleden heb ik de expeditie in Namibië mogen doen. Dat was echt fantastisch. Maar ik heb de voorbije 2 jaar te weinig gesport. En ik wou opnieuw even een uitdaging op dat vlak. En dan moet ik wel iets voor mij zien en focussen. Dus de marathon, dat was nog net lang genoeg om voldoende voorbereidingstijd te hebben. En ook wel een pittige, dus leuk.
1: Ja,
0: leuk.
1: Dat is een pittige. Hoeveel kilometer is dat?
0: 250.
1: Excuseer?
2: Dat vind ik al lang. Ja. Dat maar vind wacht, ik al wacht, ver wacht, met een auto. Ja.
1: Maar wacht, op hoeveel dagen is dat dan?
0: Dat begint 2 april, duurt in principe tot 12 april. Maar laat ons zeggen dat we toch op een zestal dagen gaan afwerken.
1: Oh my god, ja man. Oké. Oh jezus, dat is wel heel lang.
2: Ja.
1: Nee, amai, chapeau.
0: Ja, werk aan de winkel.
1: Ja, ja.
0: Werk aan de winkel.
1: Respect.
0: Ik zou zeggen, ga mee, hè. Er is toch plek.
1: Ik ben niet getraind. Ik heb mijn wandeling naar de Kili, dat ligt al heel lang achter mij. Dus ik ben niet meer getraind.
2: Als iemand achter de bar kunnen gebruiken, kan Veronique nog helpen.
1: Daar ga ik wel mee. Goed, ik ga u laten doen, jong. Werk het gerechtelijk jaar goed af. En veel succes, hè, zeg.
0: Merci, kies. Komt goed.
1: Salut, hè. Bye-bye.
0: Veel plezier daar.
1: Tada.
3: De Virofoon terecht. Je hoort het morgen om 9:15.

0: Don't Bring Me Down, The Electric Light Orchestra.
1: Ze moeten dat niet
0: laten downbrengen, hè,
1: nee,
0: van mij?
1: Tuurlijk niet. Wacht, we gaan ze laten uitzingen.
0: Don't Bring Me Down.
1: Electric Light Orchestra, inderdaad. Het is zover.
0: Oh, het is zover. Het zonnetje is er. Kijk, het is
1: een klein beetje is er al.
0: Jawel.
1: Het is ook al een pak zachter.
0: Ja.
1: En weet je wat? Opstaan met zoveel licht. Dat vond ik
0: te max. Nee, dat vind ik niet leuk. Wij met alle draperies altijd pikken donker.
1: Echt?
0: Ja.
1: Dat is het eerste dat ik doe als ik uit bed stap. Dat is alles opensmijten.
0: Jawel, maar ik word altijd wakker. Zodra ik zo een zonnestraal, een spriet zie, dan ben ik wakker.
1: Daar ben ik ook redelijk allergisch aan.
0: Ah, voilà. Dus voor mij alles toe. Totdat ik wakker ben en dan... Tadaa.
1: Alles open.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Ja. Hoor je het? Zonneke is er al. Casey and the Sunshine Band. Alles open bij Veronique. En give it up.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Pinkstermaandag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
7: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Ziet je daar, Alex? 2 pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
9: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
8: Dat is goed vastgezet, hè?
9: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
8: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
9: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
8: Ja.
10: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
11: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
2: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
12: Update jezelf.
13: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
14: Nostalgie.
1: Er is 1 voor 9. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En als maar meer langdurig zieken met een uitkering, die wonen blijkbaar in het buitenland.
15: Het zijn er 14.700, blijkt uit cijfers van het RISIF. En de meerderheid is ouder dan 50 jaar. Vooral Frankrijk, Spanje en Nederland zijn populair. Een verklaring ziet het RISIF niet meteen, maar waarschijnlijk zitten er ook heel wat grensarbeiders in die statistieken, zegt het Socialistisch Ziekenfonds. Want omdat die ook sociale bijdragen betalen in ons land, krijgen die een uitkering als ze ziek vallen. In Italië heeft de aarde vanmorgen gebeefd in de buurt van de stad Napels. De beving had een kracht van 4,4 en was vooral voelbaar in de baai van Napels. Verschillende inwoners werden wakker en renden de straten op, maar voorlopig meldde niemand schade en zijn er ook geen gewonden. Uit voorzorg blijven in Napels wel alle scholen dicht vandaag. En we blijven in Italië, want in de Giro moeten twee van onze wielrenners forfait geven door blessures. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middelvinger. Hij raakte ook gewond aan zijn arm en elleboog. Tijdens die rit stapte ook Edward Plankaert al af. Zo blijven nog amper 12 bij over in die ronde van Italië.
2: Nostalgie weer.
15: Eerst brede opklaringen deze namiddag. Afwisselend wolkenvelden en zon bij 19 graden aan zee en 23 in het centrum biedt overdrijven. Morgen schijnt de zon volop met hooguit enkele stapelwolken en maximaal tot 28 graden. Ook het weekend wordt zomers zonnig en warm. Maximaal opnieuw rond die 28 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Hits at work.
16: Alexandra Potvin.
1: Welkom in het licht. Eindelijk is het zover. We zijn allemaal zo blij. De Backstreet Boys zingen het I Want It That Way. Maar eerst Casey en, jawel, de Sunshine Band. Goedemorgen.

De fans van de Backstreet Boys zijn wel content. En zijn er een pak hier bij Nostalgie? Vandaag wandelen we eindelijk die zomer binnen na weken van regen en grijze lucht. Ik heb me vaak afgevraagd, waar blijft die regen vandaan komen eigenlijk? En daar hoort natuurlijk de beste soundtrack bij. Veel zon en ook hier bij Nostalgie in de muziek natuurlijk. Toevallig is het ook International Tea Day. Al denk ik dat dat vandaag eerder iced tea zal worden op een terrasje. Alhoewel, een theetje kan soms smaken. Over enkele minuten een nummer over jaloezie en obsessie. En toch zingen we het allemaal heel erg luid mee. Ik heb het over The Police. Na deze superhit uit 2019.

0: 1983, maar nog altijd zo populair, deze van The Police. Besef je eigenlijk dat over een goede 6 weken de zomervakantie al begint? Het is ongelooflijk hoe snel alles voorbij gaat. Eerst nog door de examens natuurlijk voor de jonge gasten. Wanneer beginnen die eigenlijk? Ik heb geen kindjes thuis, hè. Ik denk begin juni zoiets, of volgende week. In ieder geval allemaal heel veel moed en dat het goed mag lukken. Crowded House tikt over een dikke 5 minuten op je schouder om te zeggen dat alles altijd goed komt na Right Said Fred.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
2: Het is Toyota.
1: Info en voorwaarden op toyota.be.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Studeren, dat is blokken, stressen en doorzetten. En soms helpt één stem meer dan vele uren achter de boeken. Steun je student met een persoonlijk audioberichtje in de Nostalgie-app.
5: Hoor je jouw bericht in Chance Muziekcafé?
4: Dan wint je student een snackbuis van Colruyt.
6: Examens? Ja, dan wordt er evenveel gesnakt als gestudeerd, hè. Dus wilt je toch altijd genoeg voorraad? Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
7: Binnenkijken in de studio van Nostalgie? Dat kan via Play, via de app en op play.tv.

Crowded House. En daarvoor ook nog Right Said Fred met Don't Talk, Just Kiss. En Cathy Song stuurt in de app. Met dit weer wil ik dat echt wel doen. Kusjes geven. Ja, dat is een beetje aanstekelijk natuurlijk. Als de zon gaat schijnen, dan gebeuren er van die dingetjes. Stevie Wonder, speciale dag eigenlijk deze 21 mei. In 1963 was hij nog Little Stevie Wonder. Hij nam toen zijn tweede album op. Dat gebeurde in een theater in Detroit. En het werd het allereerste nummer 1 album voor platenmaatschappij Motown. Zo zie je maar wat Stevie Wonder daarvoor betekend heeft. Leverde hem ook zijn eerste grote hit op. Van lang geleden dus. Dat klonk zo. Weet je nog? Fingertips. Zo'n klein manneke. Zo schattig. En kijk wat een groot artiest hij daarna nog is geworden. Decennia lang. En nog steeds natuurlijk. Dit scoorde hij in de 70s. Superstition, Stevie Wonder.

0: experiment van Katy Perry. Ondertussen natuurlijk heeft ze een heel liefdesleven achter de rug. En al een tijdje gelukkig met de voormalig Canadese premier, Justin Trudeau. Op haar Instagram-account zie je ook haar hele agenda voor de komende zomer. En ja, ze gaat heel veel concerten geven op festivals, vooral in Europa. Met natuurlijk Werchter Boutique er ook bij op 27 juni. Is zij daar een van de headliners? Zometeen Toto en ook een hit van Eric Clapton. Die eerst een vurige rockklassieker werd, maar in die MTV Unplugged version is het een totaal ander nummer geworden.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu. Min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
8: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
9: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
10: Muurprotect.
11: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
12: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: Ook open op zondagnamiddag.
13: We are music.
14: Hits at work.
15: Alexandra Potvin.

I bless the rains down in Africa. Daar hebben ze dat inderdaad regelmatig meer dan nodig. Wij kunnen er even tegen, denk ik, hier in Vlaanderen. Ik heb The Real Thing and You to Me Are Everything. Dan zitten we in de 70s na die ene grote hit van Latricia McNeil. Ain't That Just the Way.

Peter de Winter stuurt in de Nostalgie-app Alexandra Amazing Donderdag. Prachtige playlist. Feestje. Dat is het hier eigenlijk, ja. Elke dag bij Nostalgie. Peter de Winter, Peter. Het is nu Peter de Zomer, hè? Ik weet, het is waarschijnlijk een hele flauwe grap. En nu een Australische met Siciliaanse roots. Ze was nog maar 16 toen ze deze hit scoorde. Gabriella Chilmi. Oh.

0: straks bij Nostalgie.
1: Hij passeert met een van zijn fantastische 80s hits. Phil Collins na het nieuws.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
5: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
5: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wij dragen E5.
10: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
9: E5, jouw verhaal in stijl.
11: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Mannekes.
13: Bombie.
12: Ik heb gedroomd.
13: Over?
12: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
13: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
12: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
13: En zondag en maandag...
12: 20% korting op alles. Serieus?
13: Oh, jij wist dat niet.
12: Bombie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
13: Jawel.
14: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
16: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
17: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
16: Echt?
17: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
16: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
17: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
16: Maar ja, dan moet jij toch...
17: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
16: Allee, jongen, wat is dat?
18: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met de nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
19: Zin in een unieke blik achter de schermen? Volg Nostalgie ook op Facebook en Instagram.
1: Nostalgie. 2,5 minuut voor 10 uur. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En er komen 12 nieuwe gezinshuizen in Vlaanderen.
20: Het gaat om woningen waar telkens 3 kinderen opgevangen worden binnen 1 gezin. Wie hen opvangt moet ervaring hebben in het werken met kinderen of jongeren uiteraard. In ruil krijgen ze een voltijdsloon, maar ook begeleiding en ondersteuning van Vlaanderen. Gezinshuizen zijn een nieuwe, maar sterk groeiende vorm van jeugdhulp, zegt bevoegd minister van Welzijn Caroline Genet. Mensen met bijvoorbeeld een achtergrond in de jeugdhulp, de zorg of met een sociaal diploma, die kunnen zich kandidaat stellen voor zo'n gezin. Aan de Universiteit van Leuven beconcurreren enkele virologen die werken voor het REGA-instituut elkaar bijzonder hard. Na beschuldigingen van toxisch leiderschap, sabotages, pesterijen en zelfs diefstal. Onder meer de bekende viroloog Mark van Ranst is bij de zaak betrokken die zo'n 3 jaar geleden startte. Regeringscommissaris van de KU Leuven vraagt nu zelfs een nieuw intern en extern onderzoek naar dat grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers van het REGA-instituut spreken van een schandalige en onveilige sfeer daar. En in Portugal hebben Franse ouders hun zoontjes van 3 en 5 jaar alleen achtergelaten. Dat gebeurde tijdens een spelletje in het bos op zo'n 60 kilometer naar hoofdstad Lissabon. De ouders gaven hun kinderen wel een rugzak mee met propere kleren, koekjes en water. En een man vond hen geblinddoekt langs een afgelegen weg. Portugese politie kon de Franse ouders al identificeren. De plaatselijke autoriteiten plaatsten de kinderen van 3 en 5 voorlopig in de jeugdzorg.
0: Nostalgie weer.
20: Opklaringen en stapelwolken aan zee schijnt de zon volop, maximaal tot 23 graden. Morgen en tijdens de Pinksterweekend genieten we van zonnig en zacht lenteweer bij zo'n 23 tot 28 graden. Enkel zaterdag kan er een plaatselijke bui vallen. Maandag en dinsdag blijven zomerszonnig met maximaal tot 30 graden. Ideaal dus om te wandelen, te fietsen, te zwemmen of om te barbecuen en te terrassen natuurlijk.
1: Een paar van jouw lijstje ga ik zeker doen. Aan jou om te raden te welke.
20: Ik wil nog vertellen, meer nieuws in het of in de app van het Nieuwsblad. Hè?
1: Ja, altijd.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at work.
3: Alexandra Potvin.

Dat was nu nog eens een echt Eurovisie Songfestival nummer 1997. Katrina and the Waves. Sta op met Veronique de Kok elke ochtend hier bij Nostalgie. Vanochtend ging het onder meer over je kinderen tracken via een app. Om te weten of ze veilig zijn, waar ze naartoe zijn en dat Veronique dat ook doet. Een filmpje daarover kan je ondertussen bekijken op onze Instagram-account als je het gemist hebt of het ook eens wil zien. Ik kom straks trouwens ook nog terug op een ander moment van deze ochtend. Dat iets met barbecue te maken. Met een klein discussietje tussen Sander en Veronique. Zo gaat het wel vaker. Terrence Trent D'Arby, Wishing Well, die komt eraan. En er zijn mensen die moe worden van één trap. Justin Timberlake doet ondertussen nog altijd volledige choreo's tijdens zijn live concerten. Zalig.

0: Terrence Trent D'Arby bij Nostalgie en Sebastiaan stuurt in de app. Goedemorgen, een fijne donderdag en geniet van een stressvrije dag. Ja, dat mooie weer, dat helpt toch al een beetje, hè? Dan zakt het stressniveau. Zon zo even op je gezicht. Misschien raampje open als je thuis aan het werken bent of in de auto. En ja, vooral smeren ook. Want ons velken is nog gevoelig, zeker na al die regenweer en dikke kledij die we terug moesten dragen. Zometeen R.E.M. en Lionel Richie. En dat is duidelijk geen ochtendmens. En ik neem je ook mee naar een moment van deze ochtend in Sta op met Veronique de Kok. Zo'n momentje waarin Sander zichzelf weer eens subtiel uitnodigt bij Veronique.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Code Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
7: Oh, sfeerverlichting.
8: En olie.
7: Oh ja, schat. Hier, kocht.
8: Of anders koolzoombandjes.
7: Oh ja, en latex handschoenen.
8: Oh ja.
9: Heb je geen klantenkaart, meneer?
10: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
11: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
10: Safti.
12: Ment bestaat 15 jaar.
13: Happy birthday!
12: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
14: Zeg, schat.
15: Ja?
14: Waar is die staanlamp naartoe?
15: Ah, die is kapot gegaan.
14: Oei, en onze relax?
15: Ook kapot.
14: Ook kapot.
15: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
14: Ja.
15: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
14: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
15: Nee. 1 adres.
14: Oh.
16: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
17: Heb jij de Nostalgie-app al? Je ontdekt er ook al onze digitale zenders.

0: R.E.M. and Losing My Religion. En Jori heeft een klein stressje meegemaakt, denk ik. Nostalgie. Hij stuurt in de app, sta op met Alexandra in plaats van Veronique. Dat klopt er iets niet. Zwaar overslapen. Dus ja, dat is echt wel heel zwaar overslapen, Jori. Rush nu naar kantoor, maar geen stress met nostalgie in de oortjes. Een goeiemorgen aan iedereen en geen stress, het is zomer buiten. Tof dat je het zo opvat, Jori. En toch nog een hele fijne werkdag, die misschien nu iets minder lang zal duren. Of langer, tot vanavond misschien. Nee, dan moet je een terrasje gaan doen, Jori. Ik terug naar vanochtend, sta op met Veronique de Kok. Mooi weer, dat is ook natuurlijk barbecue. En Sander die wilde ook wel weten tijdens het weerbericht of Veronique plannen had in die richting. En ja, daar zat natuurlijk weer iets achter.
1: Erwin, ga jij barbecuen dit weekend?
2: Ga ik niet doen, maar ik ga wel profiteren van het warme, lekker weer. Dat zeer zeker.
1: Ik denk dat ik wel een barbecueke,
3: allemaal, denk ik, hè?
1: Een barbecueke ga leggen.
3: Ja? Of zijn wij aan het uitnodigen nu?
1: Wel, ik ben aan het kijken. Wanneer ga je, barbecuen, Veronique?
3: Elke dag, denk ik.
1: Op zich, ik kan altijd wel langskomen.
3: Ja, dat dacht ik al.
1: Ik zal dan langs de slagerij gaan. Ik zal het vlees meebrengen.
3: Ik jij het vlees mee. En wel deal.
1: Dat is een goede verdeling.
0: Ja, hij weet het altijd wel goed aan te pakken, hè, Sander. In ieder geval, iedereen die gaat barbecuen dit weekend. Heel veel plezier, laat het smaken. Wij gaan verder met een fantastisch nummer van Pink. Ze zei ooit dat het eigenlijk gaat over het moment waarop je beseft dat een relatie nog niet verloren is. En daarom klinkt het ook niet triest, maar wel hoopvol. Superhit is dit uit 2013 samen met Nate Roos.

0: Michael Jackson. En gisteravond eindelijk naar de Michael Jackson Story kunnen kijken op Canvas. Dat was een docu van 3 afleveringen die ik had opgenomen. Ik keek naar de eerste aflevering waarin Michael nog dat schattige, mooie jongetje is met heel veel talent. Maar die toch ook al heel goed wist wat hij wilde. Bijvoorbeeld bij fotoshoots en zo. Dan besliste hij al wie waar moest gaan staan. Echt ongelooflijk om te zien. En vooral ook heel gelukkig en gewoon nog toe. En ook de beslissing nam om een eerste soloalbum op te nemen. Met veel tegenkanting van zijn papa, want die was bang dat de groep uit elkaar zou vallen. En daar stond ook op Don't Stop Till You Get Enough, geproduceerd door Quincy Jones. Zeker kijken naar die docu. Het is absoluut de moeite. De Michael Jackson story. Je kan het nog bekijken, herbekijken. Iedereen zong het mee, de artiest die we hebben, of de groep, in de eerste en de grootste hit. Ik heb het over een hit uit 1993. Een Vlaamse groep met een naam die klinkt alsof je er veilig in kan wegkruipen. En een knappe frontman ook. Ik speel die eerste hit na Deep Edge Mode en een Canadees rockvoisin.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: En Colruy trakteert.
6: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruy.be.
8: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Just in time to start investing.
8: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, Adam.
8: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
12: Open op Pinkstermaandag.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

donderdag voormiddag. Dat zal wat opwarmen voor het weekend. En voor zoveel mensen misschien weer een extra lang weekend. Met zomerweer, met heet weer zelfs. En meezingen ga je zo meteen ook weer kunnen doen. Met de groep in de eerste en grootste hit. Het zijn jouw muzikale helden. Je krijgt ze in Hits at Work. Rebecca Anno stuurde in de Nostalgie-app en kiest voor Mama's Jasje. Fantastisch vind ik dat. Dat is zo'n groep die Vlaanderen in de jaren 90 moeiteloos liet meebrullen. En mij blijte ook natuurlijk, want ze hadden best wel gevoelige nummers. Peter van Laat schreef echt songs recht uit zijn hart. Met heel veel emotie en refreinen die iedereen na één keer al kon meezingen. Er zijn natuurlijk onderweg heel wat strubbelingen en wissels in de groep geweest. Maar Peter bleef wel altijd het gezicht en de ziel van Mama's Jasje, ook nu nog. De grote doorbraak kwam er in 1993. Het is een debuutsingle die insloeg als een bom in Vlaanderen. Weken achter elkaar ook in 10 om te zien. Een Vlaamse evergreen geworden. En die eerste hit zette dan ook de deur open naar een hele reeks klassiekers. Peter speelt trouwens deze zomer verschillende concerten met Mama's Jasje in een andere bezetting uiteraard. Maar het blijft allemaal even goed, want ik heb hem al live bezig gezien. Echt eens gaan kijken als je de kans daartoe hebt. Dan zullen we nog eens luisteren naar een klein stukje hoe dat dan klonk live.

Tijdens de opnames van Tien om te zien. En iedereen zong nog altijd even luid mee. Zo ver weg, eerste hit van Mama's Jasje.

Ja, veel herinneringen, dat is duidelijk in de nostalgie-app aan mama's jasje, ook voor Guy. Jasmin Kouterheel stuurt knuffelrock-memories. Ja, dat is ook nog wel iets waar ik je gelijk in kan geven. Die grootste hit van mama's jasje hoor je straks rond 1:15 bij Marcia Boarodi. En deze mag er ook zijn. Live zeker. Natalia, I've only begun to fight.

0: straks bij Nostalgie.
1: We doen er nog een dikke schep bij. Een dikke dosis Sunshine in the Music. Jimmy Cliff hoor je na het nieuws van voor 11 uur.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
2: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
5: Flexijobbers aannemen?
4: Ja.
5: Natuurlijk.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar, hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
1: Nostalgie. Het is 10:55. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En er is blijkbaar, Bart, opnieuw discussie over de sociale voordelen die sommige mensen krijgen.
10: Zo krijgt een miljonair met verschillende appartementen aan zee al een tijdje korting op zijn zorgfactuur. Gewoon omdat hij officieel geen loon krijgt. Het ziekenfonds kan die verhoogde tegemoetkoming zelfs niet stopzetten. Ook niet als de miljonair daar zelf om vraagt. Zowel de Christelijke Mutualiteit als minister Van den Broeke willen het systeem aanpassen, zodat mensen met meerdere eigendommen niet langer kunnen genieten van die extra voordelen. De regering werkt ook aan strengere regels om het sociale systeem eerlijker te maken. Als je nog diesel moet tanken, wacht dan best tot morgen, want dan daalt de prijs aan de pomp met iets meer dan 5 eurocent. Per liter betaal je maximum €2,14. En dat is toch al wat minder dan de recordprijs van vorige maand. Toen kostte een liter diesel aan de pomp €2,49. En de politie van Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen heeft een dronken man betrapt die niet met de auto mocht rijden en met 2,4 promille alcohol in zijn bloed. Zijn tussen de 10 en 15 pintjes toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. Dokters oordeelden een tijdje geleden al dat de man omwille van medische redenen niet met de auto mocht rijden. Agenten namen zijn wagen nu in beslag en maakten een PV op voor een verontrustende opvoedingssituatie.
1: Dat denk ik ook, ja.
10: Alsjeblieft.
1: Och, garme. De kindjes.
0: Nostalgie weer.
10: Opklaringen en stapelwolken. Aan zee schijnt die zon volop, maximaal tot 23 graden. Morgen tijdens het Pinksterweekend genieten we van zonnig en zacht lenteweer bij zo'n 23 tot 28 graden. Enkel zaterdag kan plaatselijk een bui vallen. Maandag en dinsdag zomers zonnig warm met maximaal tot 30 graden. En meer nieuws lees je natuurlijk altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are Nostalgie. Hits at Work.
2: Alexandra Potvin.
1: En je krijgt Madonna met Vogue, een nummer dat, ja, dat generaties blijft overleven. Maar eerst dus volle bak zon met Jimmy Cliff.

Go. Madonna zit er weer volop in. In de muziek bedoel ik dan. Nieuw album is onderweg. Een verrassingsoptreden op Coachella, dat hebben we allemaal gezien. Waar ze ook folksong samen met Sabrina Carpenter. En over Coachella gesproken. Justin Bieber maakte dus een grote comeback. Het werd zelfs Biebercella genoemd. En dat was na een moeilijke periode, veel gezondheidsproblemen en zo gaat. Hij stond daar opnieuw als headliner. En heb je dat filmpje ook gezien met onder meer Billie Eilish als een van zijn fans? En die werd zo verlegen, die gedroeg zich echt alsof ze weer tiener was. Als je het nog niet gezien hebt, zeker eens naar kijken. Dit is Justin en Sorry.

0: Ook die gaan weer opstijgen natuurlijk, met het mooie weer. De luchtballons, Nena. En terwijl jij aan het werk bent, leer je ook andere hardwerkende mensen kennen dankzij Unizo. Het zijn de gedreven ondernemers van Vlaanderen. En ik heb over enkele minuten een gesprek met mensen die letterlijk licht, schaduw en comfort bij je thuis brengen. Het is een familiebedrijf in Poperingen dat al 45 jaar veel vertrouwen geeft aan de klanten en waar je alles zelf kan ontdekken in een grote showroom. Zalig. Ook na 1982, toen was niemand bezig met het nieuwe millennium, maar Prince wel. Ik speel die grote hit na Inner Circle.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
3: Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Mannekes!
6: Bombie!
5: Ik heb gedroomd.
6: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
7: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
7: En zondag en maandag...
5: 20% korting op alles.
6: Serieus?
7: Oh, jij wist dat niet.
5: Bombie, we hebben nu drukken door.
6: Oei, gaan we niet dan?
7: Jawel!
8: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
0: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
10: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: Allee, jongen. Wat is dat?
12: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
13: Ment bestaat 15 jaar.
14: Happy birthday!
13: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
1: Onze DJ's live aan het werk zien. Dat kan via Play. Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.
15: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
16: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
15: Ook open op zondagnamiddag.

0: Maar dat doen we in 2026 ook nog. Party like it's 1999. Prince.
1: Nostalgie.
0: Firma De Poorter uit Poperingen. Het is een familiebedrijf waar ondertussen al 3 generaties meebouwen. Letterlijk en figuurlijk. Van rolluiken tot zonnewering en poorten. Ze hebben het allemaal. En Chantal die gaat ons nu vertellen waarom de klanten al meer dan 45 jaar blijven terugkomen. Dag Chantal, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Alexandra.
0: Ja, het is een firma De Poorter, opgericht door je schoonvader. Was het vanzelfsprekend dat jij ook mee in de zaak zou stappen?
2: Och, in het begin niet, want ik werkte eigenlijk bij mijn mama in de winkel. Maar gaandeweg hadden ze iemand nodig op kantoor en ben ik er een beetje in gerold en eigenlijk met passie verder gewerkt.
0: Ja, dat is duidelijk. Hoe hebben jullie het klaargespeeld om de klanten zoveel vertrouwen te geven? Want daar draait het duidelijk ook om bij jullie.
2: Ja, dat is ook een deel vakmanschap. Wat dat je kan. Een sterke band creëren ook met de klanten in de regio. We werken ook met personeel van de streek. Dat geeft ook wel vertrouwen.
0: En ze tijd geven waarschijnlijk om te laten kiezen wat ze echt willen.
2: Dat zeker. Wij hebben een nieuwe showroom waar je eigenlijk alles kan doen. Het geeft een beetje het gevoel dat je op een beursstand rondloopt bij ons.
0: Ja?
2: En daar kan je eigenlijk ook alles beleven. De buitenlevens, de zonwering zijn eigenlijk ingericht zoals je het zou zien in je tuin.
0: Kijk, maar dat is toch belangrijk, hè? Om al een idee te hebben van hoe dat er dan gaat uitzien. Rolluikje, dat is duidelijk dat jullie dat hebben. Poort ook. En als het over zonnewering gaat, wat zit er dat allemaal in jullie aanbod? En wat zijn tegenwoordig zo de trends eigenlijk?
2: Wij hebben eigenlijk het volledige gamma van buitenzonwering. Wij werken volledig voor buitenzonwering. De trends zijn alles die een beetje met energiebesparen te maken heeft. Screens worden heel veel gedaan.
0: Ja.
2: Het beleven, een terrasoverkapping wordt ook heel veel gedaan. En zonneschermen zijn ook een product dat in de lift zit.
0: Ja. Mensen gaan ook veel meer leven echt in de zomer op hun terras en willen dan dat dat er goed uitziet en dat ze ook nog beschut zijn tegen wind en regen, hè?
2: Wij hebben al heel veel het zonnetje gezien, dus het doet deugd dat de mensen denken aan zonwering.
0: Ja, dat gaan ze nu ook doen, hè, want het wordt fantastisch weer, dus het gaat druk worden bij jullie, denk ik.
2: Ja, het is al heel druk, maar het mag altijd ietsje drukker worden, dat is geen probleem.
0: Dat hebben we begrepen. Ondertussen is ook de 3e generatie al aan het werk bij De Poorter. Hoe tof is dat?
2: Dat is heel tof. Mijn oudste zoon Jill en zijn vriendin Joyce zijn ook al enkele jaren actief en doen dat heel goed. Wij zijn daar heel trots op.
0: Ja, dat is dus de 3e generatie vakmanschap daar bij De Poorter in Poperingen.
2: Inderdaad.
0: Dankjewel Chantal. Weer al een mooi familieverhaal. Op naar de volgende 45 jaar en nog een 4e en 5e generatie. Hè?
2: Hopelijk wel, want de kleinzoon is er ook al.
0: Ah, voilà, kijk. Okay. Ik duim voor jullie. Succes nog daar.
2: Ja, dankjewel.
1: Waarom lokaal winkelieren?
3: Omdat vers van hier altijd beter smaakt dan diepvries van daar.
1: Oh, daarom.
3: Waarom winkelier jij? Koop lokaal tijdens de winkelhierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.

0: Plain White Tees. Hele dag de beste muziek hier bij Nostalgie met straks om 12 uur. Marcia tot 3 uur is zij er. En daarna het café met de allerbeste muziek. Dat is dat van Sean en Link en natuurlijk van 3 tot 6. En niet vergeten, je kan daar gezonde snackbuizen winnen. Een buis vol gezonde snacks voor de hard studerende jongeren natuurlijk die binnenkort weer aan de examens beginnen. Je moet daar gewoon een berichtje voor insturen in de Nostalgie-app. Ze vertellen het je straks wel tussen 3 en 6 hoe dat precies werkt. Ik heb Jennifer Lopez, die deze week volop haar nieuwe Netflix romcom Office Romance aan het promoten was. Met alweer opvallende uitdagende outfits. Wat de bedoeling was natuurlijk, want daar wordt daar weer veel over gepraat. Ook over het volgende programma.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok. Om je kind in het verkeerd sturen.
2: Ja, ik vind dat toch wel telkens met een bang hartje afwachten. Pas op, er zijn soms momenten geweest toen ik nog niet voor de radio werkte en die ging met de fiets naar de lagere school, dat ik die volgde met de auto.
1: Stiekem.
2: Ja.
1: Om te weten of alles...
2: Echt waar.
1: Het is uit liefde.
2: Ja, sorry. Dat is... Ik zei moe, kloek, hè. I know.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Else Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, Marties WK.
3: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar 77 euro. Mediamarkt.
4: It's at work.
5: Alexandra Potvin.

Orville Sharkey bij Nostalgie. Ik zag op de Instagram van Jamiroquai 2 dagen geleden een post van JK, waarin hij rustig uitlegt dat hun nieuwe album wat vertraging heeft. Enkele maanden, want ze willen het helemaal juist krijgen. En dat snap ik. Het moet natuurlijk even goed klinken als deze. Dus ik heb geduld, veel geduld. Het is Can It Heat.

En dat kon zeker met deze van Jamiroquai. Ondertussen al bijna middag. Tijd voor een lekker slaatje. Of boterhammetjes. Ga even naar buiten, hoe druk de dag ook is. Eventjes een kort wandelingetje misschien. En dan weer verder. Een paar uurtjes doorduwen. Met de allerbeste muziek natuurlijk. Want Marcia Waro die komt eraan. En ik heb even gekeken. Ook haar playlist blinkt uit van de geweldige muziek. Met veel zon erin ook. Marco Borsato liever binnen. Wel, ik dan nu naar buiten.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ja, zeker. Billy Ocean in je boxen zometeen. Get out of my dreams. Get into my car. Komt helemaal goed om 12 uur.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Wij dragen E5.
7: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5, de one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie, ook op e5.be.
6: E5, jouw verhaal in stijl.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
8: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
10: Tartaratata.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Leuke video!
11: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
13: Update jezelf.
14: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:42. Nieuws met Bart van Langenhove. En Bart, er komen 12 nieuwe gezinshuizen in Vlaanderen.
15: Het gaat om woningen waar telkens 3 kinderen opgevangen kunnen worden binnen 1 gezin. Wie hen opvangt moet wel ervaring hebben natuurlijk in het werken met die kinderen of jongeren. In ruil krijgen ze een voltijds loon, maar ook begeleiding en ondersteuning van de Vlaamse regering. Gezinshuizen zijn een nieuwe, maar sterk groeiende vorm van jeugdhulp, zegt bevoegd minister van Welzijn Caroline Genet. Mensen met bijvoorbeeld een achtergrond in die jeugdhulp, de zorg of met een sociaal diploma, die kunnen zich ook kandidaat stellen voor zo'n gezinshuis. Er is opnieuw discussie over de sociale voordelen die sommige mensen hebben. Zo krijgt een miljonair met verschillende appartementen aan zee al een tijdje korting op zijn zorgfactuur, gewoon omdat hij officieel geen loon krijgt. Het ziekenfonds kan die verhoogde tegemoetkoming zelfs niet stopzetten, ook niet als de miljonair daar zelf om vraagt. Zowel de Christelijke Mutualiteit als minister Van den Broeke willen het systeem aanpassen, zodat mensen met meerdere eigendommen niet langer kunnen genieten van die extra voordelen. De regering werkt ook aan strengere regels om het sociale systeem eerlijker te maken. En als je nog diesel moet tanken, wacht dan best tot morgen, want dan daalt de prijs aan de pomp met iets meer dan 5 eurocent. Per liter betalen nu maximum 2,14 euro. En dat is toch al wat minder dan de recordprijs van vorige maand. Toen kostte een liter diesel aan de pomp 2,49 euro.
0: Nostalgie weer.
15: Opklaringen en stapelwolken. Aan zee schijnt de zon volop, maximaal tot 23 graden. Morgen en tijdens het Pinksterweekend genieten we van zonnig en zachte lenteweer bij zo'n 23 tot 28 graden. Enkel zaterdag kan een plaatselijke bui vallen. Maandag en dinsdag blijven zomers zonnig en aangenaam met maximaal tot 30 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
2: music.
0: We are
2: Nostalgie.
0: Hits at work.
2: Marcia Boirodi.

Hola, bij Wendy Kaimans wordt er lekker gegeten vanmiddag, zie ik in de Nostalgie-app. Ik zie daar een sappige moussaka uit de oven komen op haar fotootje. Laat het smaken. Of het nu een goede, zware, warme maaltijd is, of een licht slaatje, een soepje, of een klassieke boterham. En dan samen krachten opdoen, hè, voor de rest van die donderdag. Met de grootste hits erbij, zometeen Bryan Adams.

0: We all need somebody. Om er een feestje van te maken in de Afvalsdoom binnenkort. Helemaal klaar voor Bryan Adams. Somebody hier bij Nostalgie. En van Bryan Adams recht naar een ongelooflijk populaire boyband. Die binnenkort voor de laatste keer samen op het podium gaat staan. Je hoort ze na Pet Shop Boys.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
2: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
1: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
3: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
6: Dat is extra budget voor de fitness.
7: Oh, mijn mango.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
10: Het is Toyota.
9: Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
12: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
13: Studeren, dat is blokken, stressen en doorzetten. En soms helpt één stem meer dan vele uren achter de boeken. Steun je student met een persoonlijk audioberichtje in de Nostalgie-app.
14: Hoor je jouw bericht in Chance Muziekcafé?
13: Dan wint je student een snackbuis van Colruyt.
15: Moest snakken een vak zijn, zal het 20 op 20. Maar gelukkig zijn jij al voorzien van een grote voorraad snacks. Altijd geslaagde examens nachts in huis, samen met Colruyt.
16: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU, ontdek en plan de mooiste routes.

over een goede 2 weken is het zover. Hè? De allerlaatste stadionshows in Londen. En dan gaan de boeken definitief toe bij Boyzone. Maar hier bij Nostalgie blijven ze nog wel een tijdje rondhangen. Daar mag je zeker van zijn. Net als de mannen van Kiss trouwens. En die gaan nog wel een tijdje door met optreden, maar dan in hologramvorm, zoals de ABBA-shows in Londen. Moet er levens echt uitzien, naar het schijnt. Eerste shows van Kiss in die vorm beginnen over een jaar of twee in Las Vegas, zie ik hier. Maar als het dichter in onze buurt zou komen, ben jij uiteraard de eerste om het te weten. En ze komen er zo nog eens doorgevlamd, die van Kiss. Na Adele.

0: is bij Nostalgie. Straks mag ik voor jou meteen ook de grootste hit draaien van een Vlaamse groep die verschillende keren voor luid gegil heeft gezorgd in 10 om te zien. Het is niet Clouseau, ook niet Get Ready. Het antwoord op dat mysterie over een goede 10 minuten.
1: Het weekend van Nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Mannekes.
5: Bompie.
4: Ik heb gedroomd.
5: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
5: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
5: En zondag en maandag...
4: 20% korting op alles.
5: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
4: Bompie, we hebben nu drukke door.
6: Oei, gaan we niet dan?
7: Jawel.
8: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Oh, amai, die ceviche was lekker.
10: Ja, hè.
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
9: Schat, blijf kalm.
10: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
9: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
10: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
12: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Vlaanderen, de toekomst is hier.
14: Update beschikbaar.
13: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
14: Update voltooid.
13: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
15: Oh, sfeerverlichting.
16: En olie.
15: Oh ja, schat. Hier, kort.
16: Of anders koolzoombandjes.
15: Oh ja, en latex handschoenen.
16: Oh ja.
17: Heb je geen klantenkaart, meneer?
18: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
19: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
18: Safti.
20: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
21: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
22: Muurprotect.
23: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
24: We are music.
2: Hits at work.
1: Marcia Boirodi.

0: soort song dat je liefde voor de synthesizer alleen maar aanwakkerde. Het instrument toch wel uit de 80's. Ook druk gebruikt bij Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Vandaag hoor jij hier in Hits at Work de eerste en de grootste hit van Mama's Jasje. Zalig. Een topidee van onder andere Rebecca Anno in de Nostalgie-app. En die toffe suggestie hebben we daar straks dus al beloond met hun eerste hit bij mijn collega Alexandra.
1: Ik wil jouw schouder om op te huilen. Jouw huis om in te schuilen.
0: Pure tien om te zien, nostalgie dit.
1: Alles wat ik wil lijkt zo ver weg.
0: Die herkenbare stem van Peter van Laat met zijn typische huig er een serieuze boost voor een klein groepje vrienden dat eigenlijk muziek is beginnen maken vanuit een garage ergens in Sint-Pietersleeuw. Vlaanderen viel plots als een blok voor het geluid van Mama's Jasje. En zeker ook voor de knappe looks van Peter. Daar moeten we vooral niet onnozel over doen, denk ik. Uw grootste hit scoren ze in 1997 uiteindelijk. En ze stonden er de hele zomer lang mee op nummer 1 in ons land. 16 weken in totaal. Dit werd zo luid meegebruld elke keer op de Zeedijk in Blankenbergen. Je had geluk als je Peter nog iets of wat kon horen eigenlijk daar in het tien om te zien publiek. En nu nog ultra meezingbaar.

Peter Broodkoren stuurt in de Nostalgie-app dat hij mama's jasje vorig weekend nog live heeft gezien op Rock Affligem. Zijn vrouwke ging volledig uit de bol. Kan het nog altijd, hè, Peter van Laat. Zoveel is duidelijk. Collectief meezingmomentje met Als de dag van toen is ook alweer in orde, zie. Op naar Gabriel nu. Dit is Rise.

0: straks bij Nostalgie.
1: Jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Nostalgie. Het wordt 2-1 nieuws met Vrouwtje Kaljon. Vrouwtje, er loopt een onderzoek naar de Anderlechtse haard.
5: Ja, het parket van Brussel is een onderzoek gestart naar mogelijke corruptie bij sociale woningen in Anderlecht. Aanleiding is een panoreportage over politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen in de Anderlechtse haard. Dat is op één na grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Brussel. De Anderlechtse schepen voor huisvesting zou bepaalde mensen voorrang geven op de wachtlijst. Er lopen ook al 3 andere onderzoeken waarin de Anderlechtse haard betrokken is. Nog nooit werden er in Europa zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Het gaat dan vooral om chlamydia, gonorreu en syfilis. Ook in ons land stijgen de besmettingen elk jaar. Het Europees Centrum roept op om testen gratis te maken. En het is ook belangrijk om een nationaal preventieplan te hebben. SOA's kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals chronische pijn of onvruchtbaarheid. En er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal zware criminelen die gezocht worden door de politie. Het gaat om een man van 23 die begin dit jaar veroordeeld werd tot 14 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de schietpartij in Vorst 2 jaar geleden. Daarbij gebruikte hij oorlogswapens en vielen 3 gewonden. De man is nog altijd op de vlucht.
0: Nostalgie weer.
5: Afwisselend opklaringen en wolken. Aan zee blijft het wel zonnig met maximaal tot 23 graden. Morgen en tijdens het weekend zonnig met enkele stapelwolken en zomers warm tot 28 graden. Ook maandag en dinsdag blijven zomers warm, lokaal zelfs tot 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
6: Marcia Boirodi.

Britney Spears in jouw donderdagmiddag hierbij. Nostalgie. Met af en toe een straaltje zon. Perfect weer om te gaan straatvinken straks, stuurt Martien de Lepelijre in de app. Ik ben eventjes gaan kijken en inderdaad, een pak mensen in heel Vlaanderen die vanavond tussen 5 en 6 een stoel buiten zetten om het verkeer in hun straat te tellen. Dus hoeveel voetgangers, fietsers, auto's, bussen er voorbij komen. En dat is waardevolle informatie natuurlijk, hè, om later te gaan kijken hoe we onze straten veiliger of aangenamer kunnen gaan maken. Als jij ook nog graag meedoet op het tippertje, alle info staat, zie ik op straatvinken.be. En hier bij mij vind je dan weer gewoon de grootste hit. Hey! Hier is Trainzy. Hey!

0: Zometeen de hit waaraan Paul Young naast groot succes in de charts ook een lief en drie kinderen heeft overgehouden. Nu wordt hem over exact 7 minuten.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Knock.
2: Who's there?
3: Justin.
2: Justin who?
3: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, that happened.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Oh, ik snap er niks van.
5: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
6: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering. Deze week kom je bij Spar voor...
7: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
6: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
6: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
10: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: Allee, jongen. Wat is dat?
12: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
13: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
14: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
13: Ook open op zondagnamiddag.
15: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
16: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.

dit is een mooi voorbeeld van een liefdesverhaal dat begonnen is op de werkvloer. Paul Young, die tijdens de clipshoot van Come Back and Stay de vrouw van zijn leven tegenkomt. Later ook de moeder van zijn drie kinderen. En dat is eigenlijk wel interessant, hè? Want op het werk leer je elkaar kennen zonder filters, denk ik. Je ziet elkaar vrolijk en goedgezind, maar evengoed ook moe en gestrest. En soms is goed gefrustreerd. En als het dan ook in die momenten enorm goed klikt, nou, dan is het zo gek niet, denk ik, dat heel wat mensen hun levenspartner tegenkomen op het werk. Of enfin, we wijken weer af, zeg. Meer muziek, dat is de bedoeling. Whitney Houston onderweg.

0: Whitney Houston, onderweg naar jouw nummer 3 in de 80's top 1500 van dit jaar. Door jou verkozen tot de lekkerste saxofoonsolo uit die mooie tijd. En dan begin ik nog niet eens over de fenomenale stem die erbij hoort. Klein minuutje.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Ment bestaat 15 jaar.
5: Happy birthday!
4: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus. We
6: are music. Hits at work.
7: Marcia Boirodi.

Rob de Nijs. Tussen enkel en alleen de grootste hits hier bij Nostalgie, dat weet je. Dirk Broekaert is er ook van aan het meegenieten in de app. Terug thuis net na een super toffe cruise aan de Britse eilanden stuurt hij. Mooie herinneringen en een pak foto's rijker om van na te genieten, zeker en vast. Ja, en Dirk vermoed ik nu aan de was in de plas zeker. Hè? Want ook dat is thuiskomen na vakantie toch. Welkom in de club. Alles gaat snel genoeg weer proper in de kast liggen, dat beloof ik jou. Met de hulp van Amy McDonald.

0: straks bij Nostalgie.
1: Een smoorverliefde Billy Joel. Orm is flirten hier met zijn Uptown Girl. Die zingen we ook al mee samen vanaf 2 uur zometeen.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Wow,
3: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
9: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
11: Immoscoopman!
9: Immoscoopman?
11: Kom, laat mij dat maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
10: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
11: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
10: Ah, ja?
11: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man!
13: Horta, horta. Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig quota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Nostalgie.
1: Het is 2 voor 2. Tijd voor het nieuws met vrouwtje Kaljon. Komt er een einde aan de koopjesperiode in januari en juli, vrouwtje?
14: Wel, dat is de vraag nu de Raad van State enkele boetes heeft vernietigd van 3 kledingketens. Ze hadden de term solde gebruikt buiten de officiële koopjesperiode en dat mag niet volgens de wet. Maar de Raad van State oordeelt dat de wet in strijd is met het Europese recht. Dat betekent dus in principe dat kledingwinkels het hele jaar door korting kunnen geven. Dat klinkt allemaal positief, maar je moet dan wel altijd goed checken of een korting wel echt een goede deal is. Bijna 4 op de 10 Belgen heeft moeite om financieel rond te komen. Dat aantal daalt jaar na jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 38%. In 2022 was dat zo'n 44%. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vooral kwetsbare personen zoals werklozen en arbeidsongeschikten geven aan dat ze het moeilijk hadden aan het einde van de maand. Iets meer dan de helft van de mensen is wel algemeen tevreden over zijn levensomstandigheden. De 7 Belgische activisten die in Israël vastzitten omdat ze humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, worden straks naar Turkije gebracht. Vanuit Istanbul zouden ze dan kunnen doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van een hulpvlot tegengehouden. Meer dan 400 activisten werden hardhandig opgepakt. Daar kwam veel kritiek op, onder meer ook van onze buitenlandminister Prevot. Hij eiste dat ze worden vrijgelaten. En voetbal, Sporting Hasselt, dat is de club van podcastmakers Sam Kerkhoffs en acteur Rick Verheijen, speelt volgend seizoen in de Challenger Pro League. Dat is de tweede klasse van ons voetbal. De club werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg nog geen licentie. Maar dat is nu toch in orde. Sporting Hasselt heeft in beroep zijn licentie ontvangen.
13: Nostalgie weer.
14: Afwisselend opklaringen en wolken. Aan zee blijft het wel zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen en tijdens het weekend zonnig met enkele stapelwolken en zomers warm tot 28 graden. Ook maandag en dinsdag blijven zomers warm. Lokaal zelfs tot 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
6: music.
13: We are...
6: Nostalgie.
13: Hits at work.
6: Marcia Boirodi.

Fallen van Alicia Keys in jouw dagelijkse dosis hits at work hier bij Nostalgie. Hier hoor jij de muziek die jou sneller doet tokkelen op je toetsenbord. Die jou net dat stapje rapper doet lopen in het magazijn. Of die jou goesting geeft om een keer goed te klaksoneren van contentement in je camion. Straks leren we samen nog een harde werker kennen, net als jij. Die elke dag zijn hart en zijn ziel stopt in zijn zak. Een smakelijk en kleurrijk verhaal van Daniel uit Liedekerke. Een verhaal waar je groesting van krijgt. Wat is dat, hoor ik u denken. We gaan straks ontdekken over een dikke 10 minuten. Eerst dank Michael Sembella.

0: en Queen en Baya Condios, ook al onderweg.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Sfeerverlichting.
5: En olie.
4: Oh ja, schat. Hier, kort.
5: Of anders koolzoombandjes.
4: Oh ja, en latex handschoenen.
5: Oh ja.
3: En geen klantenkaart, meneer?
6: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
5: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.

0: A Kind of Magic. Ik ga je meenemen naar Liedekerken nu, naar Daniel Dumortier, die elke dag zijn best doet om jouw groesting, je goesting in groenten aan te wakkeren. En dat doet hij met heerlijke gerechten en buffetten die hij, waar jij maar wilt, komt bereiden voor jou als groentechef op locatie. Ik vind het zo'n tof concept. Dag Daniel, goedemiddag.
1: Ja, dag Marcia, goedemiddag.
0: Zeg Daniel, wat heeft jou ooit overtuigd eigenlijk om te starten als groentechef?
1: Ja, wel, ik sta heel graag in de keuken en hetgeen dat ik altijd heel mijn leven lang het leukste vond, was werken met groenten. Groenten zijn, die zijn gewoon heel mooi, die zijn heel kleurrijk, heel vers en dat is iets tactiels en het is niet alleen mooi, het is ook nog gezond.
0: Ja, absoluut.
1: Dus dat komt er ook nog bij.
0: Ja, absoluut. Ja, elk gerecht dat je maakt als groentechef, Daniel, staat of valt natuurlijk met de kwaliteit van de producten die je gebruikt. Hè. Waar ga jij de jouwe halen?
1: Ja, ik ben zeer consequent. Ik ga altijd naar de lokale bioboeren voor mijn groenten. Zo goed als 99% van al mijn groenten komen rechtstreeks van de producent. En van bij mij hier uit de buurt van Liedekerken. Dus Pajotland en de Dendervallei. Dat zijn mijn boeren. Dat zijn mensen die ook met passie groenten opkweken met veel liefde en ja, gesmaakt dat erdoor. En dat is in harmonie met de natuur ook en met de seizoenen. Dat zijn geen geforceerde groenten die kunstmatig zonlicht of warmte of wat dan ook krijgen. Dat zijn echt groenten die leven met de natuur en die groeien op de zon en met de kracht van de bodem.
0: Ja, ja.
1: Ik vind dat persoonlijk de mooiste en de smaakvolste groenten. Dat zijn ook de groenten met de kleinste voetafdruk, omdat die van hier komen. Die zijn eigenlijk van hier rechtstreeks uit de tuin.
0: Mm-hmm. Ja, een echte korte ketenkok dus eigenlijk. Hè. Jouw groenten zijn supervers. Ja. Die kwaliteit proef je meteen op je bord. Je bereidt aan alles aan huis ook, hè. Op feesten, waar we maar willen. Wat is zo de meest bijzondere plek waar je dan ooit al hebt gekookt met je groenten?
1: Oh, ja, wel, ik word eigenlijk op alle mogelijke plaatsen uitgenodigd. Ik kom ook regelmatig koken in kastelen, want ik kook soms maar evengoed op mooie plekjes in het bos.
0: Ja.
1: En alles wat dat daartussen ligt. Dus de bijzonderste plaats, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen, omdat ik al zoveel bijzondere gehad heb. Maar ik denk dan aan die kastelen en aan de plekjes in het bos. Ja. En voor de rest zijn veel woonkamers en keuken en feest. Die koken en een kasteel is toch iets speciaals, vind ik.
0: Ja, absoluut. Ja. Zeker bijvoorbeeld zoals je zei, in dat bos daar dan met die groenten staan, dat is eigenlijk de perfecte setting, hè, om echt in de natuur te genieten van al dat lekkers, al die groenten.
1: Ja.
0: Zeg, Daniel, is er zo één groente dat, waarvan jij denkt dat onderschatten we nog te vaak, dat wordt niet genoeg gebruikt in de keuken? Wat is dat dan volgens jou?
1: Ja, wel, ik denk spontaan aan rode biet. Rode biet is voor mij de tomaat van de winter. Het is hetzelfde kleurpatroon, zit ook in een rood. Het heeft ook zoete toetsen in zich. En eindelijk kun je er heel lekkere dingen mee maken. En dat is een groente die op een of andere manier miskend wordt. Iedereen wil tomaten, ik weet niet waarom, maar iedereen wil altijd tomaten. Want tomaten heb je maar van 15 juli tot ergens oktober maximaal. Soms wat langer, soms wat korter. Terwijl rode bieten heb je het jaar rond. En als je die kookt of geroosterd die of je maakt die klaar in de oven of op zout, je kunt daar zoveel kanten mee op. Het is een hele, een groente waar je heel veel richtingen kunt uitgaan. Zowel warm als koud.
0: Ja, ik zet hem meteen mee op mijn boodschappenlijst, de rode biet, om die een beetje vaker in huis te halen, want dat gebeurt effectief niet zo vaak bij ons. Dus er zit nog wel waarheid in ook, wat je zegt, Daniel. Ik vind het super tof, lekker kleurrijk eten op je bord met verse producten van lokale producenten en boeren bij jou. Als het water je nu al in de mond loopt, ga gerust eens kijken op groesting.com. Zo is je website, denk ik, hè, Daniel?
1: Ja, dat is perfect. Groesting.com.
0: Voilà. Top. Welkom in de club, Daniel. Veel plezier nog. En ik wens jou nog zoveel mooie kooklocaties met Groesting binnenkort.
1: Ja, dankjewel. Ik kijk er ook naar uit naar mijn volgende plekjes waar ik mag komen.
0: Salut, Daniel. Fijne dag.
1: Ja, merci. Dag.
2: Waarom lokaal winkelieren?
3: Omdat ik geen lange track-and-trace stress wil.
2: Ah, daarom.
3: Waarom winkelier jij? Koop lokaal tijdens de winkelierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie. Nostalgie.

0: Jazeker, She's Every Woman en meer. Blijf gerust ook bij mij voor schitterend werk van Scorpions. En ook voor de hit waar een ongelooflijk dure videoclip bij hoort. Een van de duurste zelfs uit de 80's.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Met non-stop de grootste hits.
3: En geen getetter. Ook dit weekend bij Nostalgie.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen, doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent, doen we wel. Argenta. Zo

video zeker. Dus heeft Lionel Richie een gigantische roterende set laten bouwen. Een kamer die je volledig rond kan draaien. Waardoor het lijkt alsof je echt op het plafond danst, zoals hij zingt. 400.000 flappen, zeg, voor het hele project. Een van de duurste videoclips uit de 80's, nog altijd. Maar wel een memorabel exemplaartje. Dat dan weer wel. Op naar Prince zometeen. En hier is Leanne Rimes ook al.

komen Sean en Enke er alweer bijna bij zitten, zie. Onze redders in nood vandaag trouwens. Allee, of toch voor 1 op de 6 onder ons. Want ze gaan straks op zoek voor jou naar tips, hulpmiddelen en oplossingen voor een ambetantigheid waar we met heel wat mensen last van hebben. En ik zelf zit ook in die club, trouwens. Je hoort er alles over, vanaf 3 uur zometeen. En na deze Alana Miles, Black

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Het was de eerste plaat die ooit gedraaid werd hier bij Nostalgie. Michael Jackson, I Wanna Be Starting Something.
0: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
3: Om je kind in het verkeer te sturen.
2: Ja, ik vind dat toch wel telkens met een bang hartje afwachten. Pas op, er zijn soms momenten geweest toen ik nog niet voor de radio werkte en die ging met de fiets naar de lagere school, dat ik die volgde met de auto.
3: Stiekem.
2: Ja.
3: Om te weten of alles.
2: Echt waar.
3: Het is uit liefde.
2: Ja, sorry. Dat is het. Ik zit moe, kloek, hè. I know.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
6: Uw mobiliteitsbudget?
5: Ja.
6: Laten we samen eens kijken.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Zeg, schat.
10: Ja?
9: Waar is die staanlamp naartoe?
10: Ah, die is kapot gegaan.
9: Oei, en onze relax?
10: Ook kapot.
9: Ook kapot.
10: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
9: Ja.
10: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
9: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
10: Nee. 1 adres.
9: Oh.
11: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
12: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
13: Update jezelf.
14: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:02. Het nieuws met Fraukje Kaljon. Komt er een einde aan de koopjesperiode in januari en juli?
15: Wel, dat is nu de vraag. Nu de Raad van State enkele boetes heeft vernietigd van de 3 kledingketens. Ze hadden de termen solde gebruikt buiten de officiële koopjesperiode. En dat mag niet volgens de wet. Maar de Raad van State oordeelde dat de wet in strijd is met het Europese recht. Dat betekent dus in principe dat kledingwinkels het hele jaar door korting kunnen geven. Dat klinkt allemaal positief, maar je moet dan altijd wel goed checken of een korting wel echt een goede deal is. De laatste pro-Palestijnse actievoerders die nog het UFO-gebouw aan de U Gent bezetten, verlaten de campus. Dat hebben ze zelf beslist na een uitspraak van de rechtbank. Die besliste gisteren dat alle bezettingen moeten stoppen en dat er ook geen nieuwe soortgelijke acties mogen volgen. De protestactie escaleerde de afgelopen dagen. De U Gent-gebouwen werden vernield en beklad. De politie pakte meer dan 40 betogers op en onderzoek nu wie wat gedaan heeft. En de nationale voetbalploeg van Congo zal in ons land trainen voor het WK-voetbal deze zomer. Komt door de nieuwe ebola-uitbraak in het land. WK-gastland de Verenigde Staten zal extra gezondheidscontroles aan de grenzen voeren. Wie vanuit Oeganda, Congo of Zuid-Soedan reist, krijgt geen toegang. En dan zou de ploeg niet op tijd in de VS geraken voor het WK. Begin juni speelt de Congolese ploeg al een eerste oefenwedstrijd tegen Denemarken in het stadion van Standaard. En Sporting Hasselt speelt volgend seizoen in de Challenger Pro League. Dat is de tweede klasse van ons voetbal. De club van podcastmaker Sam Kerkhoffs en acteur Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg nog geen licentie om te promoveren. Dat is nu toch in orde. Sporting Hasselt heeft in beroep zijn licentie ontvangen.
0: Nostalgie weer.
15: Afwisselend opklaringen en wolken. Aan zee blijft het zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen en tijdens het weekend zonnig met enkele stapelwolken en zomers warm tot 28 graden. Ook maandag en dinsdag blijven zomers warm, lokaal zelfs tot 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
16: Sean en Lenke.
1: Een deels zomerse donderdag, de laatste dag ook steeds van de Muziekcafé werkweek. Dus dat jeuterdie gevoel gaat je sowieso plezierig bekruipen, hoor. Sit back and relax en dan doen

0: Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Oh, het wordt weer zo een leuk samen zijn hier in ons café. Echt waar.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Want eerst en vooral is het dag van de aperitief vandaag in Frankrijk. Maar we trekken dat open. We brengen dat naar België.
2: Graag.
0: Het is er perfecte weer ook voor. Allee, een klein beetje. Dat was vlot. Dat was...
2: Ja, dan ben ik enthousiast.
0: Amai. het is een beetje grijs, we moeten eerlijk zijn. Ja. Vanochtend was het beter, maar misschien klaart het nog op. Straks schrijven we misschien foto's in de app van mensen uit Limburg of aan de zee die zeggen, maar hier schijnt het zonnetje met dat microklimaat. Ideaal toch om je op een terrasje neer te ploffen. Daar gaan we voor en een goede apero te bestellen.
2: Ja, allemaal plezant. Als je geen hooikoorts hebt, tenminste, want je hoort het overal, dat graspollenseizoen dat is officieel gestart. Het is nog maar het begin, hè. Dat is nog 8 tot 12 weken afzien en snotteren.
0: Ja, en snuiteren. Ik heb het ook al heel lang, hooikoorts. Maar bij mij zijn dat dan de grove middelen. Zo ergens, ik denk dat het nu al april was, ben ik naar de dokter gegaan voor een eenmalige cortisonespuit in de bilprik.
2: Echt?
0: En dan ben je er dus heel het seizoen vanaf. Ik vind dat wel een zaligheid, want dan zie ik andere mensen rondom mij afzien en dan denk ik, ja, het is niet zo gezond, maar... Ja,
2: het is wel redelijk drastisch, maar ons Marcia die heeft daar ook heel veel last van. Hè. Die zegt dat heel vaak. En daarstraks was ze er ook over bezig en ik zei, anders moet je iets opnemen voor ons over de klachten en zo. En weet je hoe dat heet? Fucking hooikoorts, heet dat audiofragment.
0: Ik zit er aan het instellen. Het zit hoog. Fucking hooikoorts, hier komt-ie.
3: Oh, Sean en Lenke, ik vind het super tof dat jullie dit echt even in de groep gooien, want het is heel erg dit jaar, vind ik, met de hooikoorts. Mijn ogen, ze voelen zo schraal. Ik zou ze kunnen uitkrabben van de jeuk. Ze doen pijn, ze tranen constant. Mijn neus, constant aan het lopen. Mijn keel die heel de tijd kriebelt. Het constante niezen, ze komen soms per 10 die niezen op de redactie. Allee, vraag het maar aan de collega's, het is al wat geweest hierover vandaag. Ja, en met dat mooie weer, ik heb al schrik voor de barbecues. Want als ik ergens in een tuin moet gaan zitten, ik kom daar zo high als een krap uit. Hè. Dus ja, help ons hooikoortspatiënten. Wat zijn de tips en tricks? Want ik weet het ook niet meer.
0: Ja, maar dat is heel herkenbaar. Dus wat Marcia zegt, om duur heb je al schrik om naar een barbecue of buiten te gaan zitten. En dat is
2: maar
0: toch
2: erg.
0: Of de geur van afgereden gras, dan denk ik al, oh nee, hier gaan we. Dus dat is, ja, we vragen het ons af. Jij daar, beste cafévriend, caféganger, beste bezoeker in het muziekcafé, kan je daar eigenlijk iets aan doen? Hooikoorts. En wat dan? We willen het weten. Stuur maar door in de Nostalgie-app.
4: Nostalgie.
1: Sean's Muziekcafé.

0: Michael Bublé.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Ja, het hooikoortseizoen is begonnen, mag ik niet zeggen, is al even bezig. En de ene kan er al makkelijker mee om dan de andere. Maar we vragen vooral tips aan jou.
2: Ja, en wat heel vaak al is binnengekomen, is gewoon een pilletje nemen. Ja, dat doen heel veel mensen.
0: Ja, maar ik niet bij mij, dat is niet sterk.
2: Ja, en je kan ook echt wel dingen doen. Want Mieke, die stuurde ook, dat heb ik nog nooit gehoord, je haar wassen voor je gaat slapen. Dat helpt ook om de pollen eruit te wassen.
0: Ah, dat is wel slim. Ja. Ja, want je, normaal gezien, de meeste mensen denk ik, staan op en douchen, maar dan s'avonds even...
2: Ja, andersom dus.
0: Ja.
2: Of twee keer douchen, hè, dan.
0: Of twee keer douchen, want dan wordt de waterrekening weer. Maar goed, goed. Zo van dat soort tips, die willen wij dus graag krijgen. Dat krijg je in ruil zo dadelijk Europe met de Final Countdown en ook London Beats.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
5: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar, hoezo?
7: Sorry, Marties WK.
9: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Mannekes. Bompie. Ik heb gedroomd.
11: Over?
10: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
11: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
10: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
11: En zondag en maandag...
10: 20% korting op alles. Serieus?
11: Oh, jij wist dat niet.
10: Bompie, we hebben nu drukke door. Oei, gaan we niet dan?
11: Jawel.
12: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Deze week kom je bij Spar voor...
14: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
13: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
14: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
13: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
15: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
16: Goeie, wacht ze.
17: Rustig,
16: schat. Niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
17: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
15: Prima, prettige avond.
16: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
17: Ja, zeker dat.
13: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
18: Een ticket naar paradijs.
19: Elke maand.
18: Romantisch weekend in Parijs.
19: Elke maand.
18: Leren surfen op Hawaii.
19: Elke maand.
18: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
19: Elke maand.
18: Pizza's proeven in Milano.
19: Elke maand.
18: Taco's maken in Mexico.
20: Win for life.
21: Win for life. Win tot €5000 elke maand.
22: Elke maand, elke maand, elke maand.
21: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
23: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: Allee, jongen. Wat is dat?
0: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
4: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
5: Ook open op zondagnamiddag.

0: The Final Countdown. Ja, als je pollenallergie hebt, is het nog maar net begonnen. Jammer genoeg niet echt de countdown.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Want het graspollenseizoen is van start gegaan. Gaat nog even de komende 8 tot 12 weken. Oh, sorry dat we het moeten zeggen, maar zijn het ergst nog?
2: Ja, nog even afzien. En blijkbaar heeft ook 1 op 6 hooikoorts. Ik vind dat wel heel veel. Jij misschien ook. We vroegen naar tips daarnet en we hebben ze gekregen ook. Nathalie de Keker die stuurde... Hallo, wil je neus spoelen met gekende neusspoelingen na het buiten zijn? Homeoplasmine in je neus steken als je buiten gaat. Dat werkt ook. Tom Michiels die zegt gewoon... Hola, laat het Apeland België achter en verhuis naar Spanje. Ja. Beter weer, geen hooikoorts. En vooral... geen stress.
0: Martien van Tille die voegt daar nog aan toe. Mijn hooikoorts is bijna weg, gewoon door veel meer water te drinken. Want bij uitdroging gaan mastcellen histamine vrijgeven. Oké, nog niet geprobeerd, dat is wel een heel simpele oplossing inderdaad. En het is sowieso gezond. Stefan Bukje zegt, ik heb er jarenlang last van gehad van die verdomde hooikoorts. Tot ik cetirizine begon te nemen en nu totaal geen last meer. Aanrader. Dat is dus ook een soort medicatie. Je hebt een heel veel verschillende soorten. Ik heb ze ook al allemaal geprobeerd. Stefan, blij dat het bij jou werkt. Maar bij mij, ja, ik blijf snotteren en jeuken. De ogen, alles wat Marcel daarnet beschreef.
2: Ja, Petra van den Bergen, die doet zoals jou, Sean. Ze zegt elk jaar om een prik, maar ik neem ook wel ondertussen mijn pilletjes door. Ik ben daar zo goed mee, ik heb er totaal geen last meer van. En Juri Hermans, die weet het best. Die zegt binnenblijven tot in oktober en nostalgie luisteren. Voilà.
0: Ja, maar hij bedoelt het als grapje, maar eigenlijk heeft hij ergens nog wel gelijk. Hij heeft nog een punt, de Juri. Want... het volgende nummer dat nu komt, Harry Styles, Watermelon Sugar. Het is niet toevallig, want ook in watermeloen, als je dat eigenlijk dagelijks zou eten tijdens het hooikoortsseizoen, dan ben je daarmee geholpen, want dat bezit een hoge aanwezigheid lycopene. En dat is dan ook weer een antioxidant die allergische reacties kan verminderen. Dus voilà, eigenlijk nog een gouden tip rond de hooikoorts van Harry Styles. Wie had dat ooit gedacht?
2: Op den Harry kan je altijd rekenen.
0: Buitenlenken wil ik zeggen dat natuurlijk.

0: de nummer 1 in Amazing 1000 vorige week nog. En een week later nog steeds even meezingbaar. Zeker nu het zonneke er hier weer doorkomt in Antwerpen op Linkeroever.
1: Zometeen in Charles Muziekcafé.
0: Twee koninginnen in je speakers. Twee queens. The queen of country pop, Shania Twain. Zij aan zij met the queen of Motown. En dat is Diana Ross.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Excel's hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: Imoscoop!
9: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een held, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: En, wat gaan we vandaag doen?
7: De badkamer renoveren!
6: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
8: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
6: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
8: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
7: Yay!
8: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
9: Sean's Muziekcafé.
10: Sean en Lenke.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Ja, daar zijn we weer met de muziekcapsule. Gisteren hadden we het er nog over dat ze in Frankrijk in de rouw zijn omdat er voor het eerst meer bier gedronken wordt dan wijn. Dat is toch wel een opvallend feit. Maar op één plek wordt er deze dagen toch vooral veel champagne gedronken. Het filmfestival van Cannes namelijk.
2: Ja, en we gaan straks met Arno van Hout van het Nieuwsblad bellen om 4:05. Want die heeft daar 2 dagen rondgelopen tussen een heleboel grote sterren. Die is daar zelfs naar een heel fancy afterparty mogen gaan. Waar ook een heel, heel bekende zangeres rondliep. En daar heeft hij zelfs een momentje mee gehad.
1: Een momentje?
2: Ik denk dat hem er nog altijd niet goed van gaat zijn.
1: Oh, oké. Een momentje alleszins dat hij straks mag vereeuwigen, de Arno. Want hij mag een plaat van die wereldster in de capsule steken.
0: Nostalgie.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Teardrops. Goh, de lijst van andere grote artiesten die dit nummer ooit gecoverd hebben is eindeloos hoor. Elton John, The Sugar Babes, Cliff Richard, Joss Stone. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Om maar te zeggen, een hit die niet kapot te krijgen is. Womack en Womack komen er zo aan.
2: Wij dragen E5.
3: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
2: E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Liantis. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
5: Die tijdsregistratie bedoelt je?
4: Ja.
5: Daar kan ik u bij helpen.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar, hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Studeren, dat is blokken, stressen en doorzetten. En soms helpt één stem meer dan vele uren achter de boeken. Steun je student met een persoonlijk audioberichtje in de Nostalgie-app. Hoor je jouw bericht in Chance Muziek Café? Dan wint je student een snackbuis van Koruit.
11: Examens? Ja, dan wordt er evenveel gesnakt als gestudeerd, hè. Dus wilt je toch altijd genoeg voorraad? Altijd geslaagde examens nachts in huis, samen met Koolruid.
12: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan. En met of zonder knooppunten. Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
10: Onze DJ's live aan het werk zien. Dat kan via Play.
9: Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.
13: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
10: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45 nieuws met Fraukje Kaljon. Ons land krijgt een pak minder investeringen vanuit het buitenland.
14: Ja, het aantal buitenlandse investeringen daalde vorig jaar met 11%. Dat is het laagste niveau in meer dan 10 jaar. Ons land is daarmee niet de enige. Over heel Europa werd er 7% minder geïnvesteerd. Komt door de onrustige politieke situatie, de handelstarieven en de hoge energieprijzen. Maar er werden in ons land wel meer jobs gecreëerd. Voor het tweede jaar op rij al tot zo'n 6000 extra jobs. De bekende Nederlandse advocaat Ines Wesky krijgt een celstraf van 42 dagen voor het helpen van een drugsbende. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam beslist. Ze moet niet naar de cel omdat ze haar straftijd al in voorarrest heeft uitgezeten. Wesky is schuldig aan het doorspelen van belangrijke informatie aan de drugsbaas Ridouan Taghi. Die zit een levenslange straf uit voor cocaïnehandel en moorden. Wesky is op dit moment wel geen advocaat meer. Thorgan Hazard verlaat voetbalclub Anderlecht na dit seizoen. Dat is nu officieel bevestigd. De club heeft wel gepraat over een verlenging van zijn contract, maar dat leverde geen akkoord op. Hazard speelde 3 seizoenen bij Anderlecht. Dit seizoen alleen al goed voor 15 doelpunten en 11 assists. Hij zou nu een contract tekenen bij de Franse club Lens. Ook het contract van Jari Verscharen wordt niet verlengd. En een bijzondere ontdekking in Calais in Oost-Vlaanderen. Daar hebben de natuurwaarnemers liever een zeldzame hommelschorsvlieg gefotografeerd. Het diertje heeft oranje vleugels en werd nog maar 2 keer gespot in ons land. Het gebeurde zelfs meer dan 100 jaar geleden. De soort komt normaal voor in Centraal- en Noord-Europa. Het is dus best opvallend dat hij nu gezien werd in Calais. Natuurpunt is verrast en vermoedt dat de vlieg via de Antwerpse haven hier is beland.
10: Nostalgie weer.
14: Afwisselend opklaringen en wolken. Aan zee blijft het ook zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen en tijdens het weekend zonnig met enkel stapelwolken en zomers warm tot 28 graden. Ook maandag en dinsdag blijven zomers warm, lokaal zelfs tot 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. Chance Muziek Café.
2: Sean en Lenke.

0: Miauw.
1: De muziekcapsule van Charlie en May.
2: Elke dag rond de klok van 4 mag een van onze cafévrienden een legendarische plaat lanceren in de muziekcapsule van Charlie en May. Dat lijstje dat kan je trouwens integraal ook gaan checken op onze site nostalgie.be en op Spotify. En dat begint ook wel een serieus lijstje te worden, want volgende week, wist je dat, zitten we al aan onze 100ste plaats.
3: Om er gauw iets leuks te doen. Groot feest. Moet elke reden tot feest moeten we aangrijpen, Lenke. Vandaag hebben we voor jou een heel speciaal verhaal voor in die capsule. De Rode Loper ligt momenteel namelijk uitgerold in Cannes voor de 79ste editie ondertussen al van het filmfestival daar. Maar tussen al die films door is het toch vooral de glitter en glamour die daar de show steelt. Arno van Hout, reporter bij het Nieuwsblad, was erbij en hing de afgelopen dagen dus tussen de rich en famous. Goedemiddag, Arno.
4: Hey, dag Sean. Hey, Lenke.
2: Hey.
3: We moeten het eerst eens over de dresscode hebben, hè Arno. Want je moest daar blijkbaar dus ook in smoking verschijnen. En daar hangen dan nogal strenge regels aan vast. Ergens. De outfit maakt dus echt wel uit daar. Het is niet zo van, het is warm, kom in korte broek.
4: Nee, wel. Voor ik het wist, moest ik daar zelf op de rode loper. Ik wist dat op voorhand niet echt. Maar ik had voor de zekerheid toch even aangeklopt bij Yannick Cazalsis. Dus omdat ik dacht, het moet maar eens voorvallen dat ik iets moet aantrekken. Dus heb ik van hem gelukkig een smoking mogen lenen. Maar daar waren ze wel heel duidelijk. Het idee was dus, ik had een strikje en ik zou het laten openhangen. Ik dacht, ik doe lekker modern. Maar ze hebben me daar nogal snel ingefluisterd van, ja, dat gaat echt niet, dat mag niet. Dus ik had nog een tweede voorgeknoopte strikje bij om het toch op te lossen.
3: Dat was te nonchalant, of wat?
4: Ja, ze zijn daar toch wel echt heel strikt, ja.
2: Amai, maar dat begint dan al met een klein stressje. En dan loop je daar rond tussen al die wereldsterren. Wie heb je zoal kunnen spotten?
4: Ah, wel, ik heb de Rode Loper mogen delen met Marion Cotillard, de Franse superster. Ja. Het was natuurlijk ook een film van haar die in première ging, Carmen. Superleuke film. Maar ja, ook zo, ik sliep in het hotel met Andy McDowell, Simon Ashley van Bridgerton, of zo, Connors Windows van Sex Education. Dus ja, dat was allemaal toch wel heel indrukwekkend.
2: En dan ben je daarna naar een exclusieve afterparty gegaan waar iemand heel speciaal rondliep, hè?
4: Ja, dat klopt. Ik werd uitgenodigd voor de afterparty van Nespresso. En ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar het koffiemerk heeft support ook Dua Lipa als ambassadrice, naast George Clooney dus. En ja, plots kwam zij erop gedaagd. En stond ik dus neus aan neus bijna met Dua.
3: Allee,
2: en dan denk je, ja, dan moet je toch gedacht hebben, dit is mijn moment, de kans van mijn leven. Wat heb jij gedaan?
4: Goh, ja, al wel. Je weet op zo'n moment, ik heb heel veel fotografen, heel veel mensen die gewoon ook van op de dijk staan te kijken en zo. Het heeft geen zin om iets naar haar te roepen of iets te gaan zeggen. Dus ik heb zo wat geknipoogd naar Dua Lipa en ze knipoogde terug.
3: Man, dat...
4: Ja.
2: En dat was zeker naar jou, er stond niemand naast jou.
4: Ik ben absoluut zeker. Het was echt nog niet eens van op de meter afstand. Het was in mijn oog. Dus ja, ik denk dat wij sindsdien een hele korte romance hebben gehad die nacht.
3: Vastpakken, Arno. Zeker en vast.
2: Ja, wij zijn wel jaloers, eigenlijk.
3: Ja, dat is wel straf.
2: Zelfs ik.
3: Amai. Ja, en eigenlijk buiten Harry Styles moet ze van niemand weten. Heel
2: slank, ik ga dat ook eens proberen dit weekend bij Harry Styles.
3: Misschien als je hem in Amsterdam ziet, is knipogen.
2: Bedankt voor de tip, Arno.
3: Tof, Arno. Laatste vraag nog. Welke plaat van Dua Lipa mag er nu van jou in onze muziekcapsule vereeuwigd worden?
4: Ah, wel, doe voor mij maar Fever, want dat is natuurlijk een duet met Angel. En Angel zat op dat moment, de dag daarvoor, bij de buren op de afterparty. Dus ik zou die graag daarin verenigd zien.
3: En de cirkel is rond. Arno van Hout van het Nieuwsblad, merci hè.
4: Alsjeblieft, veel plezier daar.
3: Voor Arno, voor het nageslacht. Ja, en voor iedereen, zoals Lenk het net kwam te zeggen, die nu ook stiekem een knipoog wil van Dua Lipa. Fever, samen met Angel.
1: Music capsule of Charlie and May. We have liftoff.

0: Zometeen in Sjans Muziekcafé.
1: Hebben we het over een nieuwe biopic die binnenkort uitkomt. En ook een beetje tegengewicht dat eraan komt op Netflix. Tegenover die biopic van Michael.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat blieft?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
7: Dat is extra budget voor de fitness.
8: Oh, mijn mango.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: Nostalgie, muzieknieuws. And it seems such a waste of time. If that's what it's all about. Er is een film op komst over het leven van Billy Joel. De zoveelste al over een artiest, maar wel een beetje atypisch. Want Billy Joel die weigert elke medewerking eraan. De 78-jarige zanger die heeft laten weten dat hij het biopic absoluut niet goedkeurt. En hij ook de rechten op zijn muziek niet afstaat.
1: Wow,
0: en
1: dat betekent, hoe gaat het dan doen?
0: Ja, ik weet het niet, want dat betekent dus ook dat ze zijn allergrootste hits, Uptown Girl of Piano Man en zo, zelfs niet in de bioscoop gaan kunnen laten horen. En de advocaat van de zanger, dat gaat zelfs nog wat verder, die noemt de film een misplaatste poging. En toch gaat die biopic er komen, want de regisseur John Ottman, dat is trouwens ook de man die meewerkte aan die grote biopics Michael, die nu te zien is in de filmzalen, en Bohemian Rhapsody over Queen, die start het najaar met de opnames. Wanneer de film effectief te zien zal zijn, ja, dat wordt later nog bekendgemaakt. Netflix duikt opnieuw in het woelige verleden van Michael Jackson. Op 3 juni brengt de streamingdienst een driedelige documentaire uit over de misbruikzaak tegen de King of Pop in de jaren 2000.
2: This is Mr. Jackson's main area. Are there any secret rooms?
3: Police right now searching Michael Jackson's Neverland Ranch.
4: This is part of an ongoing investigation.
5: He's the most famous man in the world being accused of the most heinous crime in the world.
6: An arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts of child molestation.
0: Heel opvallende timing wel. Het kan eigenlijk geen toeval zijn, hè? Want in de recente bioscoopfilm over zijn leven, Michael dus, werden alle scènes rond het misbruik net geschrapt. En die nieuwe docu met de titel Michael Jackson, The Verdict, toont de rechtszaak van 20 jaar geleden waar Jackson uiteindelijk wel werd vrijgesproken. Omdat er toen geen camera's in de zaal mochten, willen die makers nu aan de hand van interviews met juryleden en ooggetuigen tonen wat er zich echt achter de schermen afspeelde. En leuker nieuws, van Disney heeft 3 bekende liedjes een versie in gebarentaal gegeven. We Don't Talk About Bruno uit Encanto is een van die liedjes.
1: Oh, maar dat vind ik een plezante.
7: We don't talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno.
0: Ja, de personages in de videoclips die kregen daarvoor een volledig nieuwe animatie en choreografie. Het was echt een gigantische klus voor die animatoren. Om die gebaren perfect te laten kloppen, werkte Disney nauw samen met een doof theatergezelschap. En dat ging trouwens veel verder dan alleen de handen juist animeren. Ook het bovenlichaam en de gezichtsuitdrukkingen. Die moesten exact meebewegen om de juiste emotie over te brengen. Maar wel een heel mooi initiatief van Disney.

0: straks in Charles Muziekcafé.
1: Ja, het is jeudredi, het is eigenlijk al bijna weekend hier in het Muziekcafé. Dus dan trakteren we wel eens graag. Twee keer word jij getrakteerd zelfs. Eén keer op die tournee General Mix in elkaar gedraaid door Tony Talboom. Maar als je zo even je best wil doen, krijg je er misschien nog een snackbuis van Colruyt bovenop. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat leggen we je zo dadelijk uit.
2: Het weekend van nostalgie.
0: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.
2: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
0: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Mannekes.
5: Bompie.
4: Ik heb gedroomd.
5: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
5: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
5: En zondag en maandag?
4: 20% korting op alles. Serieus?
5: Oh, jij wist dat niet.
4: Bompie, we hebben nu drukke door. Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel.
6: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week Milka Chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
10: Wow, die werken echt superhard.
9: Ja, dat is de bouw, hè?
10: Maar gaan die daar zelf wonen?
9: Nee.
10: En gaan die daar ook niet werken?
9: Nee, nee.
10: Waarom doen die dan zo hard hun best?
9: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
10: Ook als het voor iemand anders is.
9: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
11: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
12: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
13: Zeg, schat.
14: Ja?
13: Waar is die staanlamp naartoe?
14: Ah, die is kapot gegaan.
13: Oei, en onze relax?
14: Ook kapot.
13: Ook kapot.
14: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
13: Ja.
14: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
13: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
14: Nee. 1 adres.
13: Oh.
15: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
13: Oh, sfeerverlichting.
16: En olie.
13: Oh ja, schat. Hier, kort.
16: Of anders koolzoombandjes.
13: Oh ja, en Lotex handschoenen.
16: Oh ja.
15: En geen klantenkaart, meneer?
17: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
18: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
17: Safti.
0: Sean's Muziekcafé.
2: Sean en Lenke.

0: Tournee
1: Generaal. Ah, misschien wel het fijnste moment in heel de show.
2: En dan nog op aprildag. Laat maar komen. Goh. Maar de blokperiode is ook volop bezig. En misschien wil jij wel graag iets extra doen om je student een beetje in de watten te leggen. Dat kan, want dan kan je een audioberichtje opnemen met een motiverende boodschap voor je zoon of dochter. Dat mag ook een neefje of nichtje zijn of zelfs een buurjongen, dat maakt niet uit. En dan doorsturen in de app van Nostalgie.
1: Ja, als je je eigen boodschap dan volgende week in onze Tournee Generaal Mix hoort, want we sparen die nu allemaal op, dan krijg je van ons een snackbuis van Colruyt. Dat is het perfecte brainfood dat ervoor gaat zorgen dat er geen enkele andere buis in huis komt. Snapt hem? Nu, al de hele week maakt Simon, ik ga hier even je micro openzetten, beste vriend, onze producer Simon, die maakt dan een voorbeeld om je zo wat op gang te brengen. Wat is dat, zo'n motivational quote? Wat kan daarin zitten? Maandag was het West-Vlaams. Dat was een makkie, dat was goed gedaan.
3: Dat was makkelijk. Hè?
1: Ja, dat was, hij komt uit West-Vlaanderen. Dinsdag, ja, boze berichtjes gekregen uit Limburg, ook wel in de app. Het klonk eerder Zweeds.
3: Excuses, nog altijd.
1: Gisteren was het, moeten we zeggen, verdienstelijk Gents, hè,
2: ja. Ja, waardoor er ook Gentse audioberichten binnenkwamen in de app. Het is dus niet de bedoeling, voor alle duidelijkheid. Het mag in een eigen sappig accent, maar het mag ook gewoon zonder accent.
1: Oh,
2: maakt allemaal niet uit. Maar vandaag, Simon...
3: Leuven. Misschien ook wat Antwerps. Maar
1: Oeh, Leuven, maar wat Antwerps.
3: Ja, dus, ja. Het is zo moeilijk.
1: Ja, dus die andere studentenstad Leuven, ben benieuwd. Voilà, het is ingesproken geweest. No way back. Dit is het geworden.
4: Come on, jong. Geef er laphoep. Nog even doorbaten. En niet flauwvallen, hè, gij?
1: Ja, ik snap het.
2: Vond het mooi. Come on, jong. Ja. Antwerps, hè. Maar goed, zoiets is het dus dat we zoeken. Je mag dat nu opnemen en doorsturen in de app.
1: En ondertussen krijg je van ons natuurlijk die vaste Tournee Generaal om 16:45. Daar zit in Hot F Dames Dope, What's Gebeurd, de jeugd van tegenwoordig. Konden ook niet wegblijven om deze jeuderie te vieren. En ook God is the DJ van Fateless. Laat hem smaken, scholletjes. Tournee Generaal.
5: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Voilà, zie, uw tournee, generaal. En nu weer even een waterkje voor tussendoor. Het is tenslotte nog even die werkdag. Hè.
1: Nostalgie. Chans, muziekcafé.
0: En niet te vergeten, wil je zo een snackbuis van Colruyt winnen voor je studenten of student daar thuis? Gewoon even een berichtje, een audioberichtje doorsturen in de app waarin je hem of haar aanmoedigt voor die examens in blok die nu bezig is. Dan hebben wij in ruil voor jou zo'n snackbuis vol gezond van Colruyt. Zo dadelijk met nieuws van 5 gaat trouwens ook de verjaardag van Gauthier vieren met een speciale versie van één van zijn hits. Maar dat is voor straks. Eerst deze.

0: Straks in Sjaans Muziekcafé.
1: Bransky Beat. Ze werden ooit de first gay band genoemd, omdat ze het in dit nummer ook onder andere hebben over de onderdrukking van homoseksuelen in Schotland. Dit Small Town Boy komt er zo aan.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
8: Mens bestaat 15 jaar.
9: Happy birthday!
8: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 1 voor 5 nieuws met Vroukje Kaljon. Veel studenten vinden een kot te duur.
10: Ja, de helft van de kotstudenten betaalt meer voor een studentenkamer dan verwacht. Dat blijkt uit de Vlaamse Monitor Studentenhuisvesting. Je betaalt voor een kot gemiddeld €550 per maand. En studenten zien vaak dat de uiteindelijke kosten nog hoger oplopen tijdens het academiejaar. Zo'n 1 op de 5 studenten geeft ook aan dat ze betalingsmoeilijkheden hebben. De vraag naar studentenkoten blijft groot, maar toch haken meer studenten af door de hoge prijzen. 7 op de 10 studenten die niet op kot zitten, maar dat eigenlijk wel zouden willen, vindt het te duur. Israël heeft alle pro-Palestijnse activisten die humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen het land uitgezet. Dat zegt de Israëlische buitenlandminister. Begin deze week onderschepte de Israëlische marine zo'n 40 boten van een hulpvloot. Meer dan 400 activisten werden hardhandig opgepakt, onder wie ook 7 Belgen. Zij zouden nu op het vliegtuig naar Turkije gezet worden. En van daaruit kunnen ze dan terugreizen naar ons land. Thorgan Hazard verlaat voetbalclub Anderlecht na dit seizoen. Dat is nu officieel bevestigd. Hazard bereikte geen akkoord met de club over een verlenging van zijn contract. Hij speelde 3 seizoenen bij Anderlecht. Hij zou nu een contract tekenen bij de Franse club Lens. En ook het contract van Jari Verscharen wordt niet verlengd bij Anderlecht. En in het tennis hebben Greet Minne en Sofia Kostoulas zich niet kunnen plaatsen voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. Ze verloren allebei hun laatste kwalificatiewedstrijd. Minne ging onderuit tegen een Egyptische. Kostoulas verloor van een Chinese. Zo tennissen nu maar 2 Belgen op het hoofdtoernooi bij de vrouwen. Elise Mertens en Hanne van de Winkel.
0: Nostalgie weer.
10: Vanavond en vannacht helder weer met minima tot 5 graden. Morgen en in het weekend veel zon en zomers warm tot 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het overwegend zonnig, met zelfs lokale temperaturen tot 30 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Sjaans Muziekcafé.
11: Sjaan en Lenke.

0: Meredith Brooks Sandwich. En het is feest in het muziekcafé.
1: Max Music Machine.
0: Want we zitten met een bekende jarige vandaag. Wouter de Bakker wordt 46. Wally voor de vrienden. Of vooral beter gekend onder zijn artiestennaam Gauthier natuurlijk. En die verjaardag gaan we vieren door zijn grote wereldhit Somebody That I Used To Know doorheen Max Music Machine te draaien. En dan komt daar aan de andere kant een verrassend nieuw experiment uit. In dit geval hoe Somebody That I Used To Know had kunnen klinken mocht Gauthier het uitgebracht hebben toen hij nog een peuter was. In de 80's dus.

0: Maar toch wel tof gedaan door onze collega Max uit Nederland.
1: Ja, ik vind het een beetje klinken als Purple Disco Machine.
0: Uit de 80's, maar toch
1: ja,
0: op een frisse manier. En dan gaan we het origineel nog eens draaien. Hè. Allemaal voor die 46e verjaardag van Gauthier. Proficiat vriend, als je nu luistert. Vanuit het verre Australië. Digitaal en zo online, dat kan allemaal. Hè.
2: Hup. Chance Muziekcafé.

0: De jarige Job, Gauthier. En Somebody That I Used To Know. En Sandra van der Wallen reageert nog in de app op die Max Music Machine. Jaren 80 versie. Ze zegt heerlijk, die versie. Meer van dat.
1: Zometeen in Sjaals Muziekcafé.
2: Ja, wij zijn hier misschien af en toe ook wel al eens de mist in gegaan bij Sjaals Muziekcafé.
0: Misschien heel soms, ja.
2: Maar de blunder die de Britse radiozender Radio Caroline gisteren heeft voorgehad, dat overtreft alles.
0: Dat hebben wij voorlopig nog niet meegemaakt.
2: Voorlopig, ja.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Weeklash.
1: Gisteren was er grote paniek bij de Britse radiozender Radio Caroline, want door een computerfout startte daar gisteren plotseling het noodprotocol en hoorde je daar dit.
2: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice, as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
3: The passing of His Majesty. Dus per ongeluk de dood van de koning aangekondigd. Dat is toch alleen.
1: Ja, en dan werd het eigenlijk nog gênanter, want dan startte ook nog het volkslied. Ja, dat is een heel protocol.
3: Ja, dat is neig. Dus...
1: Ja, en dan ja, nog...
3: Iedereen in paniek?
1: Iedereen in paniek, al die luisteraars. Maar ja, het was dus gewoon een foutje. Want dat is gewoon ja, de computer die daar de mist in is gegaan. Want er is totaal niks aan de hand. Hè, want King Charles is 77 en die loopt gewoon vrolijk rond in Noord-Ierland.
3: Maar die moet ook eens gedacht hebben. Dat China wist ik nog niet. Maar dat bracht ons wel op een idee voor de Café Clash. Want King Charles is zeker en vast niet de eerste die bij leven en welzijn hoort dat hij eigenlijk dood zou moeten zijn. Ja, Death Hoax heet zoiets. Het is iets waar muzikanten, ja, bekende mensen... ook soms last van hebben. Al heel wat zangers en zangeressen zijn ook doodverklaard geweest ooit, terwijl ze gelukkig nog springlevend rondliepen. Dus Lenker en ik gaan er straks twee laten beddelen.
1: Ja, en dat kunnen ze zeker nog, want die zijn absoluut nog alive en kicking.
3: Ah, gelukkig maar.
4: Nostalgie. We are music. Sean's Muziekcafé.

0: Café Clash.
1: Ja, ka-ching! Zo gaat het klinken als het straks 3-1 is voor mij.
2: 3-1. Oei, 3-1.
1: Dat is nu 2-1.
2: 2-2.
1: 2-2. Dat kan ook nog, kan ook nog.
2: Zeker van.
1: We houden alle opties open in deze Café Clash.
2: Gisteren was er grote paniek bij een Britse radiozender, want Radio Caroline heeft per ongeluk door een technische fout King Charles doodverklaard. En zo'n death hoax, ja, dat is ook al vaker gebeurd bij artiesten. En daar gaan we nu mee battlen, ze.
1: Begin jij?
2: Laat maar komen.
1: Laat maar komen, deze. Paul McCartney, goed ik?
2: Ja. Paul is Dead, dat is een hoax die de wereld op zijn kop zette in 1966. Paul McCartney die zou zijn omgekomen bij een auto-ongeval. En er zijn nog altijd mensen die geloven dat de Paul McCartney die vandaag rondloopt een dubbelganger is. Zo vond ze het heel verdacht dat op de hoes van Abbey Road hij een sigaret vast heeft in zijn rechterhand, terwijl hij linkshandig is. En zijn oren, ogen en neus die zouden er anders uitzien. Maar Paul McCartney is alive and kicking en die brengt volgende week zelfs nog een nieuw album uit. En binnen 10 minuten zingt I hope of deliverance als jij voor Team Lenke kiest, alstublieft.
1: Ja, maar als je voor Team Sean gaat, ook in eigen land viel al zo'n death hoax voor, hoor. Denk maar aan deze Natalia. Like every horizon, I keep on trying. Like the sun, I'll be rising. Like the sun, I'll be rising. Ja, toen in 2024 even niet, want toen konden we op een fake news site het volgende bericht lezen. Het is een trieste dag voor België. We nemen afscheid van Natalia Druids. Ja, waaronder dan een link stond om het hele artikel zogezegd te lezen. Dat was een scam om je dan geld te proberen aftroggelen als je op die link klikte. Dus Natalia is toen ook meteen naar de politie gestapt. Dat hoef jij niet te doen. Gewoon een berichtje sturen in de app met daarin Team Sean of Natalia. En dan zingen we dadelijk mee met deze Rising.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nostalgie. Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
4: Om je kind in het verkeerd sturen.
3: Ja, ik vind dat toch wel telkens met een bang hartje afwachten. Pas op, er zijn soms momenten geweest toen ik nog niet voor de radio werkte en die ging met de fiets naar de lagere school, dat ik die volgde met de auto.
4: Stiekem.
3: Ja.
4: Om te weten of alles...
3: Echt waar.
4: Het is uit liefde.
3: Ja, sorry. Dat is... Ik zei moe, kloek, hè. I know.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
6: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
6: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Justin, time to add up.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
12: Open op Pinkstermaandag.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
14: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
15: Oh, sfeerverlichting.
16: En olie.
15: Oh ja, schat. Hier, kort.
16: Of anders koolzoombandjes.
15: Oh ja, en latex handschoenen.
16: Oh ja.
17: En geen klantenkaart, meneer?
18: Safti. Een verleidelijk groot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
19: Als je het bij Safti niet vindt, wend het nergens.
18: Safti.
0: Sean's Muziekcafé.
20: Sean en Lenke.

0: Café Clash.
1: Ja, zowat de belangrijkste Café Clash van deze week, want het is de allesbeslissende natuurlijk, voor de eindstand.
2: Ja, en ik ben eigenlijk bijzonder competitief, dus het is al een beetje een teleurstelling dat zelfs de winster niet meer in zit
1: de
2: voor
1: winst
2: mij.
1: Niet.
2: Gelijkspel, dan denk ik...
1: Gelijkspel, ja. De hope of deliverance, de hoop op de bevrijding, dat je toch nog mij van de winst, Team Sean van de winst, kan halen. Of wordt het, ja, zoals mijn nummer, Natalia Rising, het zegt, het reizen naar de top voor Team Sean. Wat wordt
2: nochtans best wel wat sms'jes. Allee, sms'jes. Ik kan er al... ben er helemaal niet meer goed van. Berichten in de app van Mark de Ruijser. Die stuurt goedemiddag. Ik kies voor de song van Lenke. Sophie zegt ook Team Lenke. Team Lenke. Katty ook. En hier Hope of Deliverance komt binnen van Kim van Reusel met uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Dus ik denk dat we dat dan ook maal 5 mogen doen.
1: Doe maar maal 5, want ik zie dan bijvoorbeeld Wannes de Meester zegt Team Wit van Houtenhuis zijn voor Team Sean. Katrien van der Aura, Team Sean. Wie nog? Sophie de Klerk zegt, het moet gewoon Team Sean zijn. Ik was al fan van Natalia toen ze auditie kwam doen. Wat een straffe madame is zij. Ik heb mijn ticketje voor haar kerstshow al lang binnen. Ja, misschien moet ik dat dan ook maar gaan kopen, zijn ticketje voor die kerstshow. Want ik word er wel vrolijk van, het feit dat er het meest... op Natalia gestemd is.
2: Weet je wat? I don't care, want ik ga naar Harry Styles.
1: Och jong, kom, ik start hier snel, Natalia.

0: Nederlands Muziekcafé.
1: Straks in Top 3000 Heroes een burenruzie tussen Robbie Williams en Jimmy Page van Led Zeppelin over een ondergronds zwembad.
2: En in de reeks grootste blunders in de muziekgeschiedenis hoor je in Top 3000 Heroes al het verhaal over platenmaatschappij Decca die de Beatles weigerde. Maar er is er nog eentje van dat kaliber en misschien zelfs nog veel groter. En het heeft te maken met de papa van de Beach Boys. Wat daar precies gebeurd is, dat hoor je straks.
1: Daar gaan onze Tony voor zorgen. Van ons krijg je nog Santana samen met Rob Thomas. En Smooth. Fijne donderdagavond nog.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
7: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
8: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
7: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
8: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
7: Nee.
8: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
7: Ja, wel zoiets.
8: Je weet het niet, hè, mama.
9: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
10: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
11: Laat het los, laat het gaan.
10: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Update jezelf.
14: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
15: Nostalgie. Goedenavond, ik ben Frauke Caljon. Dit is het nieuws van 3 voor 6. En ik begin met sport, want een Belgisch feestje in de Giro d'Italia. We hebben een eerste Belgische ritzege in de Ronde van Italië. Alex Zegaard heeft de 12e rit gewonnen. Hij verraste iedereen met een late aanval op 3 kilometer van de finish. Onze andere landgenoot Ton Aert sprintte naar een knappe 2e plaats. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. Hij heeft een halve minuut voorsprong op de Deen Vingegaard. De helft van de kotstudenten betaalt meer voor hun studentenkamer dan verwacht. Dat blijkt uit de Vlaamse Monitor Studentenhuisvesting. Je betaalt voor een kot gemiddeld €550 per maand. En studenten zien vaak dat de uiteindelijke kosten nog hoger oplopen tijdens het academiejaar. De vraag naar studentenkoten blijft groot, maar toch haken meer studenten af door de hoge prijzen. 7 op de 10 studenten die niet op kot zitten, maar dat eigenlijk wel zouden willen, vindt het te duur. Er zijn de voorbije lente al 56.000 koninginnen van de Aziatische hoornaar gevangen in Vlaanderen. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar, blijkt uit voorlopige cijfers van Mijn Tuinlab. Die lanceerde een actie om speciale vallen in de tuin te hangen die de populatie van hoornaars moet inperken. Zo kan de Vlaamse overheid de verspreiding van de exoot in kaart brengen, want het zullen er volgend jaar wellicht nog meer worden. En de stoffelijke resten van Céline Cremer zijn eindelijk teruggebracht naar ons land. Dat meldt haar familie op sociale media. De vrouw van 31 uit Luik verdween 3 jaar geleden in Tasmanië. Haar auto werd teruggevonden op een parking aan het begin van een wandeling. Wellicht ging ze van het pad af en verdwaalde ze. Haar lichaam werd toen niet gevonden, maar pas begin dit jaar vond een wandelaar haar stoffelijk overschot.
16: Nostalgie weer.
15: Vanavond en vannacht helder weer met minima tot 5 graden. Morgen en in het weekend veel zon en zomers warm tot 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het overwegend zonnig, met zelfs lokale temperaturen tot 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
16: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
17: Tony Talbot.
18: 2 rocksterren, een burenruzie die volle bak rock and roll gaat. Zelfs de rechtbank wordt er doodmoe van. Straks meer daarover na Axel Red en Whitney.

0: Whitney Houston, die mag altijd komen dansen hier. En jij bent natuurlijk ook altijd welkom. Zeer fijn dat je er ook weer bent.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Wist je dat Robbie Williams en Jimmy Page sinds 2013 buren zijn? Buren dus wel, maar vrienden verre van, want het is al jaren oorlog. En dat komt zo. Robbie wilde een gigantisch ondergronds zwembad graven, maar Jimmy Page, die was doodsbang dat de trillingen zijn monumentale kasteeltje uit 1875 zouden laten instorten. Als reactie werd hij de ultieme gluurbuur en zat urenlang in zijn auto om de bouwvakkers van Robbie Williams te bespioneren. En Robbie die sloeg al even kinderachtig terug. Hij werd ervan beschuldigd dat hij buiten keihard muziek van Led Zeppelin-rivalen als Black Sabbath en Pink Floyd draaide om Jimmy Page te pesten. Na 5 jaar procederen mocht Robbie zijn zwembad dan eindelijk graven, maar de ruzie die laait steeds weer op over elk klein detail, van nieuwe schuttingen tot het snoeien van een boom. Bij deze is het bewezen dat zelfs de status van superster je niet kan redden van lastige

0: Straks het verhaal over de duurste vibe ooit. Het kostte Robin Thicke meer dan $5 miljoen. Een proces dat de muziekwereld op zijn kop zette. Ja, dan weet je misschien al over welke vibe het gaat. Komt eraan na Ace of Base en OMD.
1: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
10: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
9: Ook open op zondagnamiddag.
11: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Echt een IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: Allee, jongen, wat is dat?
13: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
14: Ja, nog 1 meter. Oh.
15: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: onderweg naar een superzomerhit die dan ook nog eens wordt meegebruld door iedereen. Dat is twee vliegen in één klap. Umberto Tozzi en Gloria, maar eerst Robin Thicke en Pharrell Williams.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: 2013, Blurred Lines is niet van de radio weg te slaan. Maar de erfgenamen van Marvin Gaye, die horen iets anders dan een frisse nieuwe hit. Zij vinden dat het nummer te veel lijkt op Gaye's classic Got to Give It Up uit 1977. Wat volgt is een zeer bizarre rechtszaak die de muziekwereld op zijn kop zet. Thicke die probeert zich nog te verdedigen door te zeggen dat hij tijdens de opnames te high was om überhaupt nog iets te kunnen stelen. Maar dat hielp natuurlijk niet. De jury oordeelde dat je niet alleen melodieën kunt stelen, maar ook een gevoel of een groove. Het resultaat? Een gepeperde rekening van bijna $5 miljoen... en de helft van alle toekomstige inkomsten voor de familie van Marvin Gaye. Het was de eerste keer dat een artiest werd gestraft voor het simpelweg vangen van de sferen van een idool. Blurred Lines zingt Robin Thicke, maar het werd ook zeer wazig voor zijn ogen als hij daarna zijn bankrekening zag.

0: Ik had het al eens eerder in Top 3000 Heroes over de grootste blunder in de muziekgeschiedenis. Platenmaatschappij Decca die de Beatles weigerde. Maar in de reeks blunders is er nog eentje van dat kaliber. Misschien nog veel groter. Wat er gebeurd is, hoor je straks. Ik verklap alvast dat het over de Beach Boys gaat. Eerst nog Don't You Forget About Me van The Simple Minds. En Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Met non-stop de grootste hits.
3: En geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
6: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
1: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
7: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
8: Lekker.
7: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
8: Zalig. Vertel me meer.
7: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
8: En dat alles op maat van ons budget?
7: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.

0: Bryan Adams die komt op 15 oktober naar de Afwasdoom. En straks om 7 uur hoor je hier zijn grootste knaller ooit bij Nostalgie.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: In 1969 neemt Murray Wilson, de vader en ex-manager van de Beach Boys, een beslissing die zijn zonen tot op de dag van vandaag pijn doet. Zonder overleg verkoopt hij hun uitgeverij Sea of Tunes voor amper $700.000. Hij dacht dat de hits van de band hun houdbaarheidsdatum hadden bereikt. Ja, dat was natuurlijk een fatale inschatting. De catalogus bevatte goudmijnen als Good Vibration, God Only Knows en California Girls. Bryan Wilson die was kapot van het nieuws. Hij zag zijn levenswerk voor een schijntje in handen vallen van vreemden. Vandaag de dag wordt diezelfde catalogus geschat op een waarde van meer dan $100 miljoen. Murray Wilson verkocht de toekomst van zijn zonen voor minder dan 1% van wat het werkelijk waard was. Bryan Wilson die probeerde de verkoop later nog via de rechter terug te draaien, maar de handtekening van zijn vader bleek onwrikbaar. Die Good Vibrations die waren meteen weg uit de familie.

0: alleen huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ah, ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Live luisteren naar Nostalgie. Dat kan ook via DAB Plus of in onze app.
9: Studeren, dat is blokken, stressen en doorzetten. En soms helpt één stem meer dan vele uren achter de boeken. Steun je student met een persoonlijk audioberichtje in de Nostalgie-app.
10: Hoor je jouw bericht in Chance Muziekcafé?
9: Dan wint je student een snackbuis van Koruit.
11: Moest snakken een vak zijn, zal het 20 op 20. Maar gelukkig zijn jij al voorzien van een grote voorraad snacks. Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Koolruid.
12: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
13: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
14: Please don't stop.
15: Goedenavond, ik ben Vrouwtje Kaljon. Dit is het nieuws van 3 voor 7. Er is opnieuw veel te doen rond de programmawet van de federale regering. De stemming van de programmawet, met daarin onder meer de centenindex, wordt zo goed als zeker opnieuw uitgesteld. Verschillende oppositiepartijen stuurden het ontwerp naar de Kamercommissie Sociale Zaken. Die moet zich nu uitspreken over het alternatieve voorstel van de vakbonden en werkgevers. Daarin zouden de energieprijzen minder meetellen in de berekening van de index. Als de Kamercommissie het alternatieve voorstel goedkeurt, moet de Raad van State eerst nog advies geven. De eindstemming over de programmawet wordt dan opnieuw met minstens een week uitgesteld. In heel Vlaanderen hebben duizenden mensen het verkeer in hun straat geteld voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Daarbij tel je dus elke passerende voetganger, fietser, auto of vrachtwagen. Zo krijgen onderzoekers een beter beeld van hoe we ons verplaatsen en hoe duurzaam dat wel is. Want de Vlaamse regering wil dat tegen 2030 de helft van alle verplaatsingen op een duurzame manier gebeurt. Gemeentebesturen kunnen de info ook gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. En sport. Een eerste Belgische ritzege in de Ronde van Italië. Alex Zegaard heeft de 12e rit gewonnen. Hij verraste iedereen met een late aanval op 3 kilometer van de finish. Onze andere landgenoot Ton Aert sprintte naar een knappe 2e plaats. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eladio. Hij heeft een halve minuut voorsprong op de Deen Vingegaard. En bij supporters van Club Brugge stijgt de spanning. Club Brugge kan vanavond al kampioen worden. Als het wint bij KV Mechelen of als het minstens even goed doet als een achtervolger Union, is het zeker van een 20e landstitel. In het Jan Breydelstadion in Brugge worden tot 4000 fans verwacht die de wedstrijd op grootscherm zullen volgen.
9: Nostalgie weer.
15: Vanavond en vannacht helder weer met minima tot 5 graden. Morgen en in het weekend veel zon en zomers warm tot 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het overwegend zonnig met zelfs lokale temperaturen tot 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: snap er niks van.
1: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
3: Mannekes,
4: Bompie,
3: ik heb gedroomd.
4: Over?
3: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
4: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
3: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
4: En zondag en maandag...
3: 20% korting op alles.
5: Serieus?
4: Oh, jij wist dat niet.
3: Bompie, we hebben nu drukke door.
5: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel!
6: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
10: Laat het los, laat het gaan.
9: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Ment bestaat 15 jaar.
2: Happy birthday!
1: En even lang al is Herbert er, op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
3: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedenavond. Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit de monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. En al maar meer studenten haken af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. De pro-Palestijnse bezetting aan de UGent is volledig voorbij. De laatste actievoerders hebben vanmiddag hun spullen weggehaald in het UFO-gebouw. Ze hebben ook de graffiti weggeveegd. Het protest tegen de samenwerking van UGent met Israëlische instellingen begon weken geleden, maar escaleerde gisteren. Toen actievoerders het rectoraat bezetten en daar dus van alles vernielden. Daarop trok de UNIF naar de rechter om iedereen te laten weghalen. Meer dan 40 actievoerders werden ook opgepakt. In ons voetbal stijgt de spanning. Club Brugge kan straks een 20e landstitel pakken. Door zelf te winnen bij KV Mechelen of door minstens even goed te doen als achtervolger Union bij AA Gent. Het uitvak voor de clubfans in Mechelen zit vol. Daarom staat er aan het stadion in Brugge een groot scherm. Daar verwachten ze tot wel 4000 fans. Een kampioenenfeest met de spelers van club aan het Jan Breydelstadion is sowieso niet voor vandaag. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, daarna tot 30 graden.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok. Om je kind in het verkeer te sturen.
1: Ja, ik vind dat toch wel telkens met een bang hartje afwachten. Pas op, er zijn soms momenten geweest toen ik nog niet voor de radio werkte en die ging met de fiets naar de lagere school, dat ik die volgde met de auto.
0: Stiekem.
1: Ja.
0: Om te weten of alles.
1: Echt waar.
0: Het is uit liefde.
1: Ja, sorry. Dat is het. Ik zit moe, kloek, hè. I know.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
2: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
3: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien, hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
4: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
0: Zot van de 80's. Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit de monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. Al maar meer studenten haken ook af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. Minister van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarin Val gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
2: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust. Maar ze benadrukken wel, het is niet omdat er nu een arrest is, dat winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen. Dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
1: En nog opvallend nieuws uit Frankrijk. Daar is een deel van de trap van de Eiffeltoren verkocht aan een Franse verzamelaar. Voor ruim €450.000. Het gaat om een stuk van 14 treden van een kleine 3 meter hoog. Het is een stuk van de originele wenteltrap uit 1889. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna tot 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn vanmorgen 5 zeehonden vrijgelaten in de zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd nu in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn weer sterk genoeg en dus werden ze vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarence Val gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn en er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
2: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust. Maar ze benadrukken wel, het is niet omdat er nu een arrest is, dat winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen. Dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
1: In het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is nu een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. Op het filmfestival van Cannes gaat rond deze tijd de nieuwe film van regisseur Lucas Dont in première. Cowards heet hij. En het gaat over een jonge Belgische soldaat die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog wil bewijzen aan het front. De film raakte maar net op tijd klaar, zegt Dont.
3: We waren niet zeker of we de film wouden sturen naar Cannes. We hebben dan last minute beslist van we gaan dat toch doen. En dan zijn we in alle rijl ervoor gegaan. Hebben we met heel veel mensen geprobeerd om het uiterste uit de kant te halen. Ik ben vannacht nog om 4 uur de film gaan checken in de zaal. Of het geluid goed staat, of de beelden goed marcheren. En alles werkt. Dus ik ben er nu helemaal klaar voor.
1: Cowards maakt in Cannes kans op een gouden palm. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits.
2: En geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
0: All night long.